0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.

0: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werot kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werot en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag krijgen we veel zon en plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft meestal droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag.

zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen.

0: hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5 uur 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. 1 van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn 2e testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. Russische president Poetin heeft de Amerikaanse

0: Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het vuren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €1,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag krijgen we veel zon en plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft meestal droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens.
5: De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
6: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
8: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
6: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne.
9: President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
10: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
11: De Russische president Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontvangen in Moskou. Witkoff bracht de beste wensen van president Trump over en bedankte Poetin voor het staakt het huren tijdens het bezoek van de delegatie. Poetin zei dat de gesprekken uitdagend zouden worden en prees Trump voor zijn inzet om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Witkoff en Kushner gaan dit weekend voor het eerst naar Oekraïne, waar president Zelensky hen zondag verwacht in Kiev. Rusland en Oekraïne hebben vanwege het bezoek ingestemd met een wapenstilstand van 3 dagen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
15: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
16: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
17: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
18: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
19: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten.
20: XAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
21: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verro kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het nog warmer. 'S Middags is het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
3: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya.
20: De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is.
5: Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
6: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
7: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
8: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig 4e staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen.
23: Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, met plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog, met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het nog warmer. 'S Middags is het vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 6:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd?
12: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
14: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
15: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
16: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
17: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
26: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel,
2: maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
3: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
4: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
5: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
6: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
18: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
21: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Vero kan verslaan op de 800 meter.
0: De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest.

0: Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noordoosten en oosten. Aan de kust blijft het wat zachter, rond de 14 graden. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft grotendeels droog. Morgen overdag vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag

0: als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
3: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
2: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
5: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
2: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
6: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
7: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
8: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
9: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
12: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman.
4: Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig 4e staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met weinig wind. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noordoosten en oosten. Aan de kust blijft het wat zachter, rond de 14 graden. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft grotendeels droog. Morgen overdag vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.
17: In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
18: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
19: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
18: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
23: De Duitse raket-startup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
24: President Poetin heeft zaterdag buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur. De Amerikanen hebben volgens Kremlin-adviseur Ushakov een aantal ideeën voorgesteld voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïnse regering zullen spreken. Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
25: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
26: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
0: Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
1: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de Straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
6: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
7: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
27: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
28: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
29: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
30: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen.
4: Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen langs de noordkust waait het eerst nog matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend laat de zon zich flink zien en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag is er volop zon, al kan er ook wat bewolking voorbij komen. Het blijft droog met maxima van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft nog droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen van 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond kan er plaatselijk een bui vallen.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee.
0: ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
17: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
18: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
19: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
24: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
25: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
26: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
31: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter.
1: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
2: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
3: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 14:00 PM uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
7: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34.
8: Komende week loopt Visser nog twee races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen langs de noordkust waait het eerst nog matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend laat de zon zich flink zien en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag is er volop zon, al kan er ook wat bewolking voorbij komen. Het blijft droog met maxima van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft nog droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen van 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken,
0: die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurde. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
5: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
16: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
17: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
18: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
19: De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zaterdag meerdere schepen te hebben aangevallen die gelinkt zijn aan de Verenigde Staten. Iran reageert daarmee op Amerikaanse luchtaanvallen op 3 Iraanse olietankers eerder op de dag. De VS zeiden de tankers te hebben verwoest na een raketaanval van de Iraanse garde op 2 patrouillerende Amerikaanse marineschepen in de regio. De Iraanse garde meldt nu 3 schepen te hebben aangevallen die een ongeautoriseerde route door de straat van Hormuz gebruikten en 3 Amerikaanse schepen elders in de regio. Iran waarschuwt dat andere schepen ook aangevallen worden als ze die route gebruiken.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
29: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
30: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
1: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg.

0: noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadien

0: Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en naar 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend krijgen we flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen 24 graden in het westen en 29 graden in het zuidoosten. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
8: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
9: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
10: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
11: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
12: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
15: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
16: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht.
6: Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
17: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
18: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
19: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
20: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior.
0: David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en naar 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend krijgen we flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen 24 graden in het westen en 29 graden in het zuidoosten. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat.
7: De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
8: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
24: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
25: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
26: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
27: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
28: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
12: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
13: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
14: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
15: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
16: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
0: Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verro kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de Eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig vierde staat. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en oosten en tot 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog met maxima van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De zuidelijke wind is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen begint zonnig en droog. Middags wordt het vrij zonnig met temperaturen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en neemt toe aan de zuidwestkust. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G.
4: 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen.
5: Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.
7: In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
8: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
9: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
10: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
29: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
30: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
31: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
6: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
11: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
14: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
12: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
15: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
16: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
17: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
25: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst.
0: In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werot kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werot en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Willem II heeft thuis met 3-0 verloren van Excelsior. David Garden opende in de 8e minuut de score voor de bezoekers. Rick Meissen kopte nog voor rust de 2-0 binnen uit een hoekschop. Irakli Yegoyan besliste het duel in de 85e minuut met de 3-0. Willem II blijft met 1 punt uit 4 wedstrijden onderin de eredivisie staan, terwijl Excelsior met 9 punten voorlopig 4e staat. Ajax-speler Aaron Bouwman is na de wedstrijd tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor scans. Bouwman viel geblesseerd uit na een wilde actie van Ruben van Bommel, die daarvoor een gele kaart kreeg. Trainer Michel Sanchez van Ajax zegt dat Bouwman het lastig had met ademhalen en vooral last van zijn ribben leek te hebben. Volgens Michel had de actie ook een rode kaart kunnen zijn, omdat Van Bommel geen intentie had om de bal te spelen. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is er flink wat zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel ruimte voor de zon met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het een vrij zonnige dag. Het blijft droog met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten.
5: Aan de zuidwestkust neemt de wind in de middag toe naar vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
9: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
10: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius.
25: Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
6: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het

0: afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe

0: Game van het Witte Huis, die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Vanochtend is er flink wat zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel ruimte voor de zon met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het een vrij zonnige dag. Het blijft droog met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de zuidwestkust neemt de wind in de middag toe naar vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
0: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïense regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Weinig wind, behalve langs de noordkust, waar nog even een matige noordwestenwind staat. Vanochtend flinke periode met zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met maxima tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen vrij zonnig met middagtemperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader koning Charles bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
8: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
9: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
10: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
11: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien.
15: Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af.
16: Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. Het koelt af naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Weinig wind, behalve langs de noordkust, waar nog even een matige noordwestenwind staat. Vanochtend flinke periode met zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met maxima tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen vrij zonnig, met middagtemperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en wordt aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
5: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
21: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
25: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
26: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
27: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
28: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
29: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
7: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
8: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
9: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
10: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
11: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
30: Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en oosten en blijft aan de kust wat zachter rond de 14 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag schijnt de zon volop, met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het zo goed als droog. Vannacht minimaal 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. In de middag neemt de wind aan de kust toe. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen.
15: een jong kind uit Leeuwarden, is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.

0: Barendrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5 uur 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis 2 mannen aan. 1 van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen.

0: eindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. En moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en oosten en blijft aan de kust wat zachter rond de 14 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag schijnt de zon volop, met plaatselijk wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het zo goed als droog. Vannacht minimaal 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. In de middag neemt de wind aan de kust toe. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïense minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
7: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
6: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
7: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
6: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
7: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
8: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
0: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen.
7: Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
9: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend flinke periode met zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen overdag vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
17: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
18: De Duitse raketstart-up Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
19: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader koning Charles bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
20: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
24: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
25: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
26: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
0: De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
1: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
2: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
8: Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Vero kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Vero en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd, van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde.
26: Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt.
7: De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Bergs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend flinke periode met zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen overdag vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as.
4: De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
13: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
14: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne komen volgende week bij elkaar om te praten over meer militaire steun. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevgeny Chmara, maakte dat bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Chmara vertelde Pistorius over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het tekort aan luchtafweergeschut. Ook heeft Oekraïne financiële steun nodig, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral door droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
15: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
16: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
17: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
29: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
30: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
0: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
1: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
2: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
3: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreau kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreau en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 14:00 uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na twee onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt.
7: Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena.

0: geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we flinke perioden met zon en het blijft lekker droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht blijven we droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog warmer. Overdag tussen 24 en lokaal 29 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart. Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
2: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
3: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
4: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
5: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Vero kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Vero en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen vrij zonnig weer, met middagtemperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait van zuid naar west en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat.
13: De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Een van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
14: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5 uur vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
18: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
19: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
20: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harolds zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
21: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
22: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
23: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
24: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
25: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
26: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
27: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distancieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verro kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lekker zonnig weer en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag volop zon met hier en daar wat wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vannacht droog weer met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer. Dan stijgt de temperatuur naar 24 graden in het westen en plaatselijk zelfs 29 graden in het zuidoosten. Overdag blijft het zonnig en droog, maar in de avond neemt de bewolking toe met kans op een enkele bui.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen.
9: Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen.
8: Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
9: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
10: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
11: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
14: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
17: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
18: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid.
0: Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
1: De Russische president Vladimir Poetin heeft ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het overleg in het Kremlin ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. President Donald Trump stuurde Witkoff en zijn schoonzoon Kushner opnieuw naar Moskou met een voorstel om de oorlog te beëindigen. Zondag reizen de Amerikanen door naar Kiev voor gesprekken met de Oekraïnse regering. Rusland en Oekraïne hebben beloofd tijdens de onderhandelingen 3 dagen lang geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
20: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
21: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
22: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
23: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
24: De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken.
2: De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lekker zonnig en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht droog, met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het warmer. Overdag vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond meer bewolking en kans op een enkele bui.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
11: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten.
22: Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
0: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
1: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
0: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
17: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
18: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
27: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
2: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI

0: De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werot kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werot en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het flink zonnig en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag is er veel zon, al komt er plaatselijk ook wat bewolking voor. Het blijft droog met maxima van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind komt uit het zuidoosten, zwak tot matig. Morgen wordt het warm. Overdag is het vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten.

0: De wind draait van zuid naar west en neemt aan de kust toe naar windkracht 5 tot 6. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
5: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
6: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
7: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
8: Prins William vertegenwoordigt volgende week zijn vader, koning Charles, bij de uitvaart van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger reist op 9 september naar Noorwegen voor de plechtigheid. Ook prinses Anne is aanwezig, op persoonlijke titel als peetmoeder van Harold's zoon en opvolger koning Haakon de VIII. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen. Vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
9: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
5: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
10: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
11: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
12: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. De maker van het computerspel Tetris heeft kritiek op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel nabootst. In het spel Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De Tetris Company laat op X weten dat het bedrijf niet betrokken was bij de ontwikkeling en dat inbreuk op auteursrecht uiterst serieus wordt genomen. Het bedrijf distantieert zich van Trumps politieke boodschappen en zegt te geloven in verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen. Of het bedrijf juridische stappen neemt, is niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
14: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het een mooie dag met flinke periode zon. Het blijft droog en de wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon en zo nu en dan een wolkje. De temperatuur loopt op tot 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen wordt het warmer met zonnige perioden en temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en aan de kust wordt het vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vandaag de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend af op zijn eerste grote verkiezingsoverwinning in een deelstaat. In peilingen haalde de partij 41% van de stemmen, gevolgd door de christendemocratische CDU met ongeveer de helft daarvan. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, een predicaat dat later ook aan de landelijke partij werd toegekend.
18: Ongeveer 1,7 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 18 uur hun stem uitbrengen.
19: Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
20: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel.
21: De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
22: President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
23: De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht uitgevoerd vanaf het Noorse Andøya. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht in maart 2025 stortte de raket 30 seconden na de lancering in zee. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak. De lancering past in de Europese wens om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten voor ruimtevaart.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De Zweedse miljardair zegt dat zo'n belasting zou betekenen dat hij direct moet vertrekken. Voor de komende verkiezingen pleiten verschillende linkse partijen voor een miljonairsbelasting. Maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, roept politici op te kiezen voor hogere belastingen op bijvoorbeeld dividend. Een rijke tax zou volgens hem averechts werken, omdat ondernemers dan delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen.
27: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
2: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
27: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
4: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
5: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
6: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verro kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verro en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur 's middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest.
0: Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Bergs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend flink wat zon en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen vrij zonnig en warm, met middagtemperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het binnenlands nieuws.
3: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
15: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
28: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
15: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
17: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma.
27: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vandaag de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend af op zijn eerste grote verkiezingsoverwinning in een deelstaat. In peilingen haalde de partij 41% van de stemmen, gevolgd door de christendemocratische CDU met ongeveer de helft daarvan. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, een predicaat dat later ook aan de landelijke partij werd toegekend. Ongeveer 1,7 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 18 uur hun stem uitbrengen.
17: Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
27: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. President Poetin heeft zaterdag gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin spreekt van buitengewoon openhartige gesprekken, die volgens Russische staatsmedia ongeveer 3 uur duurden. De Amerikanen kwamen volgens een Kremlin-adviseur met een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken die de komende weken worden bekendgemaakt. Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht voor gesprekken met de Oekraïnse regering.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De Zweedse miljardair zegt dat zo'n belasting zou betekenen dat hij direct moet vertrekken. Voor de komende verkiezingen pleiten verschillende linkse partijen voor een miljonairsbelasting. Maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorenzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, roept politici op te kiezen voor hogere belastingen op bijvoorbeeld dividend. Een rijke tax zou volgens hem averechts werken, omdat ondernemers dan delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen.
2: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
19: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
20: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
21: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €1,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
22: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werrault kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werrault en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit.
0: Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 middags uitgespeeld zonder publiek. Het duel werd zaterdag definitief gestaakt na 2 onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht. Er moeten bij een stand van 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles nog 26 minuten worden afgewerkt. De KNVB keurt het gedrag van de supporters ten zeerste af. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League 5e geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het een stuk warmer. Overdag vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en aan de kust wordt het vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
3: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
10: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
3: In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël kondigde vanochtend vroeg een evacuatiebevel af voor Arab Salim. Het land zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor drone-aanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook de omgeving van Nabatii werd gebombardeerd.
14: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma.
15: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vandaag de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend af op zijn eerste grote verkiezingsoverwinning in een deelstaat. In peilingen haalde de partij 41% van de stemmen, gevolgd door de christendemocratische CDU met ongeveer de helft daarvan. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, een predicaat dat later ook aan de landelijke partij werd toegekend. Ongeveer 1,7 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 18:00 hun stem uitbrengen.
26: Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
28: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische

0: Zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting. Maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
2: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
3: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
4: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
5: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
6: Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Verreaux kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Verreaux en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ruben van Bommel vierde de overwinning van PSV op Ajax niet met zijn ploeggenoten in de kleedkamer. De PSV-speler kwam 10 minuten voor het einde

0: Hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Trainer Peter Bos zegt dat Van Bommel er aangeslagen bij zat en denkt niet dat de botsing opzettelijk was. Bos genoot van de intensiteit van de wedstrijd en prees de mentaliteit van zijn ploeg. Hij hoopt dat PSV deze instelling ook laat zien in de Champions League. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de 4e ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend geniet je van flinke perioden met zon en het blijft lekker droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat wolken. Het blijft droog bij 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. In het zuidoosten kan het 29 graden worden. In de middag draait de wind naar het westen en aan de kust neemt die toe. Morgenavond kans op een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël kondigde vanochtend vroeg een evacuatiebevel af voor Arab Salim. Het land zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor drone-aanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook de omgeving van Nabatii werd gebombardeerd. Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vandaag de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend af op zijn eerste grote verkiezingsoverwinning in een deelstaat. In peilingen haalde de partij 41% van de stemmen, gevolgd door de christendemocratische CDU met ongeveer de helft daarvan. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, een predicaat dat later ook aan de landelijke partij werd toegekend. Ongeveer 1,7 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 18:00 hun stem uitbrengen. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in.
5: De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Elon Musk's AI-bedrijf xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet in de staat Minnesota op voorhand te blokkeren. Het is het eerste verbod in zijn soort in de Verenigde Staten. xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt. Maar Minnesota stelt dat de wet specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met AI, aan banden te leggen. Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar in met een verbod op apps die AI gebruiken om naaktbeelden te maken zonder de toestemming van de afgebeelde persoon. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst het gevoel dat ze haar Zwitserse rivale Audrey Werot kan verslaan op de 800 meter. De Amersfoortse werd in de Diamond League finale in Brussel nipt tweede, met een tijd van 1 minuut 54,81. Ze gaf op de finish slechts 600ste toe op de Europees kampioenen. Broeders-Bol liep het grootste deel van de race controlerend achter Werot en deed er alles aan om te winnen. Beide atleten treffen elkaar komende week opnieuw bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Bergs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er flink wat zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog bij 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het ook grotendeels droog, met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en neemt toe langs de kust. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een plaatselijke bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katuvolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8:00 de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6:00. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël kondigde vanochtend vroeg een evacuatiebevel af voor Arab Salim. Het land zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor drone-aanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook de omgeving van Nabati werd gebombardeerd. Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards.
8: Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality of reality competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
9: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover schrapt de komende 2 jaar 4000 banen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf bevestigt dat er een vrijwillige vertrekregeling komt en wil 2 miljard euro besparen. Jaguar Land Rover heeft ongeveer 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De reorganisatie is een tegenvaller voor premier Andy Burnham, die deze zomer beloofde het land te re-industrialiseren en meer werkgelegenheid te creëren. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden.
10: Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
11: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
12: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste half uur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
15: Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5.
16: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het warm, vrij zonnig en droog met temperaturen tot 29 graden in het zuidoosten. De wind draait in de middag naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond meer bewolking en kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Zwijndrecht zoekt de politie met een helikopter naar twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud. De kinderen werden iets voor 5:00 vanmiddag als vermist opgegeven in de omgeving van de Bonairestraat. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd en roept mensen met informatie op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8:00 de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap.
5: De stembussen sluiten vanavond om 6:00. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
19: Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël kondigde vanochtend vroeg een evacuatiebevel af voor Arab Salim. Het land zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor drone-aanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook de omgeving van Nabatii werd gebombardeerd.
20: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma.
21: Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
22: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel.
23: De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Jaguar Land Rover schrapt de komende 2 jaar 4000 banen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf bevestigt dat er een vrijwillige vertrekregeling komt en wil 2 miljard euro besparen. Jaguar Land Rover heeft ongeveer 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De reorganisatie is een tegenvaller voor premier Andy Burnham, die deze zomer beloofde het land te re-industrialiseren en meer werkgelegenheid te creëren.
28: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting. Maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
29: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com.
0: In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
1: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
2: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
3: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
6: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste half uur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
4: Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25e geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in drie sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren vijf sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste vier games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in twee sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden, 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het meestal droog. Vannacht droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen zonnig en warm, tot 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en wordt het aan de kust vrij krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval.
16: Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen.
17: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen.
18: In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht.
30: Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
31: In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15:35 de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Eén van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie.

0: Ook de stad Nabatië zelf. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht. Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral

0: booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25e geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in drie sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren vijf sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste vier games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisser Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in twee sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we flinke perioden met zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog en het wordt tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden en het blijft grotendeels droog. Morgen wordt het warmer met veel zon. Middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait in de loop van de dag naar het westen en aan de kust wordt het vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. In Stijn is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een schietincident in een woning aan de Katoevolkenstraat. De politie kreeg om 15.35 uur de melding en trof bij het huis twee mannen aan. Een van hen was gewond. Een 56-jarige man uit Duitsland is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor drone-aanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatie al-Fakka, de omgeving rond Kfar Eman en volgens Haaretz ook de stad Nabatie zelf.
7: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
6: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
8: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïnse minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. De luchthaven Soekarno-Hatta van Jakarta heeft zondagochtend plaatselijke tijd vluchten opgeschort vanwege vulkanische as. De as komt van de vulkaan Anak Krakatau, die vrijdag is uitgebarsten. Het Indonesische ministerie van Transport meldt dat er as op de luchthaven is gevonden. Ook in nabijgelegen gebieden hebben mensen last van de as. De autoriteiten adviseren mensen mondkapjes en oogbescherming te dragen, waterbronnen te bedekken en zoveel mogelijk binnen te blijven.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
9: Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
12: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
13: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
14: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
15: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mate Kovar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Casper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk.
18: Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Aroko Dare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het flink zonnig en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog bij 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht droog, met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen vrij zonnig en droog. Middagtemperaturen lopen op tot 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en aan de kust neemt de wind toe.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
23: Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5:00 Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Reman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf.
24: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8:00 de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6:00. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
25: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma.
0: Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
6: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
0: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
8: Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
9: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
0: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
10: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
26: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
11: De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het flink zonnig en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft grotendeels droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer.
2: zonnig en droog met maximaal 24 graden in het westen tot wel 29 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond meer bewolking en kans op een bui.
17: Dit was het weer.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
20: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval.
5: In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid.
3: Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabati al-Fakka, de omgeving rond Kfar Heman en volgens Haaretz ook de stad Nabati zelf.
4: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
7: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
23: Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
26: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
27: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
28: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder.
0: Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
6: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
8: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
9: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
10: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2.
1: In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de 4e ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat wolken. Het blijft droog met temperaturen tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen overdag vrij zonnig en droog. Het wordt warm, tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en neemt toe aan de zuidwestkust. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Twee vermiste meisjes van 6 en 9 jaar oud zijn terecht in Zwijndrecht. De politie zette een helikopter in om naar de kinderen te zoeken. Iets voor 5:00 's middags ging er een burgernetmelding uit. De meisjes zijn in goede gezondheid aangetroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen.

0: systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabati al-Fakka, de omgeving rond Kfar Reman en volgens Haaretz ook de stad Nabati zelf. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht. Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne vergaderen volgende week dinsdag via een videoverbinding over meer militaire steun. Ook de Nederlandse minister van Defensie, Dylan Jezilgus, belt in. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Chmara, zegt dat zijn land dringend meer luchtafweergeschut nodig heeft vanwege verhevigde Russische aanvallen met drones en ballistische raketten. Daarnaast vraagt Oekraïne om financiële steun, omdat het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar al op is, vooral aan droneaanvallen op Rusland. De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar in Brussel. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorenzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Sofyan Amrabat debuteerde voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV, die met 1-3 verloren ging. De 30-jarige middenvelder vond dat Ajax over het algemeen een goede wedstrijd speelde, maar in de eerste helft vaker had kunnen scoren. Hij vindt dat de videoscheidsrechter de scheidsrechter naar de kant had moeten roepen voor de wilde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Amrabat speelde op 19 juli zijn laatste wedstrijd met Marokko op het WK en is nog niet helemaal fit. Hij zegt dat Ajax met veel nieuwe spelers naar elkaar toe moet groeien. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Nadine Visser is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horde in 12,54 seconden. De 31-jarige Europees kampioene heeft last van een Achillespeesblessure, waar ze al weken mee rondloopt. Vorige maand won Visser in Birmingham voor het eerste Europese titel, na 8 grote finales zonder medaille. Vorige week liep ze in Zürich haar beste seizoenstijd van 12,34. Komende week loopt Visser nog 2 races bij de World Athletics Ultimate Championship in Boedapest. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3.
2: In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in drie sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren vijf sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste vier games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in twee sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er flink wat zon en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht droog, met 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen vrij zonnig en warm, met middagtemperaturen tot 29 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking zondag in Nijmegen voor de beveiliger die afgelopen week werd doodgeschoten in Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, zegt dat de afgelasting is vanwege veiligheidsoverwegingen. In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
8: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen.
7: Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 's middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Als de radicaal-rechtse partij grote winst boekt, kan ze mogelijk voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten vanavond om 6:00. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5:00 Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabati al-Fakka, de omgeving rond Kfar Reman en volgens Haaretz ook de stad Nabati zelf.
7: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8:00 de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6:00. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
10: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Tolu Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Bergs,
2: 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er flink wat zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het een stuk warmer, overdag vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait geleidelijk naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking zondag in Nijmegen voor de afgelopen week doodgeschoten beveiliger uit Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. Een woordvoerder wil niet zeggen of de politie daarover heeft geadviseerd, maar het besluit is wel in samenspraak genomen. De politie laat weten geen negatief advies te hebben gegeven, maar zegt dat de benodigde beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De studentenvereniging sluit niet uit dat de herdenking op een later moment alsnog doorgaat. In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
8: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval. In de omgeving van Overasselt gaat de politie de komende dagen verder zoeken naar wapens. De afgelopen dagen zijn al meerdere keren wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wijchen. Het is nog niet duidelijk of die wapens zijn gebruikt bij het geweld eerder deze week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een beveiliger van 51 uit Wijchen doodgeschoten bij het huis van crimineel Jan G. 32 van de 34 aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen. Een jong kind uit Leeuwarden is zaterdag overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Het kind werd nog ter plaatse geholpen, maar overleed aan de verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het kind in botsing kon komen met de veegwagen. In Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig. Het ongeval gebeurde rond 5:30 middags aan de Carolineburg. De politie heeft hulpverlening opgestart en doet onderzoek naar de toedracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Als de radicaal-rechtse partij grote winst boekt, kan ze mogelijk voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten vanavond om 6:00.
19: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
20: Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5:00 Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Reman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf.
21: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8:00 de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen.
0: De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
21: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is vanmorgen vroeg vertrokken uit de Thaise haven van Laem Chabang bij Pattaya. Het schip lag daar enkele dagen aangemeerd na een onafgebroken missie van ruim 9 maanden. Die lange periode had zijn weerslag op zowel het schip als de mentale gezondheid van de bemanning. Voor aankomst waarschuwde Thailand sekswerkers en winkeliers om geen misbruik te maken van de 5000 bemanningsleden. Op een enkel dronken incident na verliep het bezoek zonder problemen.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
25: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
26: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
27: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
28: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard euro per jaar nodig is.
1: Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
2: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter euro 95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar 2 euro en 71 cent. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de 3 euro aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op 2 euro en 68 cent per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn een flinke periode met zon en blijft het droog. Vanmiddag ook veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima van 24 tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek, dat in 1992 uitkwam, zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
11: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen.
12: Voor het grove geweld eerder deze week in het Gelderse Overasselt is een nieuwe aanhouding verricht. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag in Amsterdam is opgepakt. In totaal zijn nu 35 verdachten aangehouden voor de massale schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen.
13: De herdenking zondag in Nijmegen voor de afgelopen week doodgeschoten beveiliger uit Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. Een woordvoerder wil niet zeggen of de politie daarover heeft geadviseerd, maar het besluit is wel in samenspraak genomen. De politie laat weten geen negatief advies te hebben gegeven, maar zegt dat de benodigde beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De studentenvereniging sluit niet uit dat de herdenking op een later moment alsnog doorgaat.
14: In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
15: Een automobilist heeft zaterdagavond laat een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die persoon bleef ongedeerd. De bestuurder vluchtte te voet, maar de politie kon hem alsnog arresteren. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Als de radicaal-rechtse partij grote winst boekt, kan ze mogelijk voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Reman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf.
8: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
17: Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl halftime show van de Puerto Ricaanse zanger won 7 prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse De Verraders, won 6 awards. Bad Bunny kreeg zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending. Alan Cumming won zijn 5e Emmy voor beste presentator van een reality- of reality-competitieprogramma.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4.000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
1: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen

0: Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste half uur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld.

0: gehaald. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Ollie Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag blijft het zonnig, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft grotendeels droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer, tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Het blijft overdag vrij zonnig en droog. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
6: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. De herdenking zondag in Nijmegen voor de afgelopen week doodgeschoten beveiliger uit Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. Een woordvoerder wil niet zeggen of de politie daarover heeft geadviseerd, maar het besluit is wel in samenspraak genomen. De politie laat weten geen negatief advies te hebben gegeven, maar zegt dat de benodigde beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De studentenvereniging sluit niet uit dat de herdenking op een later moment alsnog doorgaat.
5: In Overasselt gaat het politieonderzoek naar het grove geweld van afgelopen week verder. In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De politie zoekt met onder meer metaaldetectoren naar wapens en sporen en vindt nog steeds voorwerpen die bij het incident horen. 32 verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
5: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
8: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
9: De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, vele van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
10: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
11: Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Heman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf.
12: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vanmorgen om 8 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De radicaalrechtse Alternatieven für Deutschland stevend volgens peilingen af op een grote overwinning met 41% van de stemmen. De partij kan daarmee mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. De
13: De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 door de Binnenlandse Inlichtingendienst van de deelstaat aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege haar etnische kijk op het Duitserschap. De stembussen sluiten vanavond om 6 uur. Een voorlopige uitslag wordt later op de avond of in de nacht van zondag op maandag verwacht.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
15: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
16: Fraude-helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude-helpdesk ontving in totaal 15.106 phishing-meldingen, met een totale schade van €491.793.
17: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
18: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
19: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
20: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe, maar het blijft zo goed als droog. Vannacht op de meeste plaatsen droog, met minima tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen eerst zonnig en droog, later in de middag neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Het wordt warm, tussen de 24 en lokaal 29 graden. Aan de zuidwestkust waait het morgen stevig door. Windkracht 5 tot 6. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond.
5: De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
6: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
8: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubbe weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
23: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen.
24: De herdenking zondag in Nijmegen voor de afgelopen week doodgeschoten beveiliger uit Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. Een woordvoerder wil niet zeggen of de politie daarover heeft geadviseerd, maar het besluit is wel in samenspraak genomen. De politie laat weten geen negatief advies te hebben gegeven, maar zegt dat de benodigde beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De studentenvereniging sluit niet uit dat de herdenking op een later moment alsnog doorgaat.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigde hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
28: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
7: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
9: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
10: Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabati al-Faka, de omgeving rond Kfar Eman en volgens Haaretz ook de stad Nabati zelf.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4.000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
11: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen met een totale schade van €491.793.
12: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
13: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
14: Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste half uur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde.
17: Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Bergs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
18: Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5.
19: De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld.
20: De Nederlandse autocoureur Luke Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er flink wat zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanaf het westen toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met temperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt het een warme dag met perioden van zon en temperaturen tussen de 24 graden in het westen en 29 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en is plaatselijk een bui mogelijk.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De herdenking voor de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie geeft aan dat er geen negatief advies is gegeven, maar dat de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. Hij werkte jarenlang als vaste beveiliger bij de studentenvereniging.
21: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
22: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
29: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
30: Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
31: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, vele van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Heman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulouse Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde van de US Open bereikt.
20: De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag blijft het zonnig, met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen is het vrij zonnig en droog. Middag wordt het warm, 24 graden in het westen tot 29 graden in het zuidoosten. De wind draait later naar het westen en neemt toe aan de zuidwestkust. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er plaatselijk kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking voor de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie geeft aan dat er geen negatief advies is gegeven, maar dat de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers niet geregeld kon worden. De 51-jarige Leenders uit Wiegen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. Hij werkte jarenlang als vaste beveiliger bij de studentenvereniging. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs.

0: Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
1: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platinaboek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de 2 gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.

0: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Bij Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim zijn zeker 4 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël kondigde tegen 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel af voor Arab Salim en zegt vergeldingsaanvallen uit te voeren voor droneaanvallen van Hezbollah. Het doelwit zou een pand zijn waar Hezbollah zich volgens Israël ophoudt. Ook andere plaatsen in de regio werden gebombardeerd, waaronder Nabatieh al-Fakka, de omgeving rond Kfar Eman en volgens Haaretz ook de stad Nabatieh zelf. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce. 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak. Tanken is zaterdag opnieuw duurder geworden door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter €0,95 steeg zaterdagochtend met bijna 1 cent naar €2,71. Experts sluiten niet uit dat de prijs op de snelweg de €3 aantikt. De dieselprijs bleef stabiel op €2,68 per liter. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, verwacht dat de olieprijzen flink dalen zodra de oorlog voorbij is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Matej Kovár. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets, 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lekker zonnig en droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag blijft het mooi weer met veel zon en af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met zonnige perioden. Middagtemperaturen lopen op naar 24 graden in het westen tot zelfs 29 graden in het zuidoosten. In de middag draait de wind naar het westen en neemt aan de kust toe. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platinaboek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubbe weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de opkomst bij de verkiezingen hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur 's middags had 34,7% van de kiezers gestemd, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en zonder noemenswaardige vertragingen, meldt de kiescommissie.
0: De ongeveer 2110 stembureaus zijn tot 18 uur open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland veruit de grootste partij.
5: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
6: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
0: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
5: De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
7: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf staakte afgelopen week abrupt zijn activiteiten zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Toezichthouders bekijken vooral de manier waarop Uber is vertrokken en de niet nagekomen diensten aan klanten. Uber stopte woensdag met zijn diensten in Nigeria en Oeganda als onderdeel van een reorganisatie, waarbij wereldwijd 3300 banen verdwijnen. Het bedrijf was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende twee jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen.
0: Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
8: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
9: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
10: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
11: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens 2,5 miljard euro per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez vond zijn ploeg niet minder spelen dan PSV, ondanks de 1-3-nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Voor rust miste Ajax veel kansen, met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Julian Brandt oog in oog met doelman Mathé Kovaar. Na rust had Ajax minder energie en kreeg het minder kansen. Na de wissel van Toulou Arokodare werd Ajax met Marco Leonardo en Kasper Dolberg in het laatste halfuur niet vaak meer gevaarlijk. Volgens Michel heeft Ajax niet verloren omdat Arokodare geen 90 minuten speelde.
14: Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York.
15: Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe.
16: Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging vindt dat dit soort misdragingen niet passen bij de manier waarop zij de club willen steunen. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de club, maar willen nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, met her en der wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 21 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanaf het westen toe. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij zonnig en warm, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en aan de zuidwestkust neemt de wind flink toe. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
21: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
22: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
23: De
21: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
1: Het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
21: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
24: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigde hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
25: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
21: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
26: De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, vele van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
0: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
11: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4.000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
12: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
27: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
28: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
29: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
30: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard euro per jaar nodig is.
2: Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg vannacht in 5 sets de als 31ste geplaatste Belg Zizou Berghs. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. In de strijd om een plek in de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Arthur Gea, nummer 87 van de wereld. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25ste geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste 2 rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de 4e ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisster Elena Rybakina heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Ollie Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobby Verhulst en Densio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging zegt dat dit soort gedrag niet past bij de manier waarop zij de club willen steunen. FC Utrecht richt zich nu op het achterhalen van de identiteit van de betrokkenen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met her en der wat wolken. Het blijft droog bij maxima van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond trekt vanaf het westen meer bewolking binnen, maar blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht droog, met minimumtemperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag warm weer met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het westen en neemt toe aan de kust. Morgenavond meer wolken en mogelijk een enkele bui.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
1: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
7: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
17: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
18: Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
19: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
24: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev.
0: Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
5: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
8: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
9: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
21: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
2: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.

0: Fraude Helpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
1: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
2: Vier Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg vannacht de als 25e geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in 3 sets. 6-2, 7-6, 6-2. In de eerste twee rondes had Zverev nog veel moeite met zwakkere tegenstanders en had hij beide keren 5 sets nodig. Tegen Tabilo won hij direct de eerste 4 games en maakte hij na winst in de tiebreak de partij snel af. In de vierde ronde speelt Zverev tegen de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe. Tennisser Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging zegt dat dit soort gedrag niet past bij de manier waarop zij de club willen steunen. FC Utrecht richt zich nu op het achterhalen van de identiteit van de betrokkenen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobie Verhulst en Dencio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de Eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. Motocrosser Jeffrey Hellings heeft zondag voor de derde keer de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije had de 31-jarige Nederlander na de eerste manche al genoeg punten om niet meer te worden ingehaald door de Fransman Romain Febvre. Hellings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Febvre, hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 titels in de MX2-klasse. Dit seizoen stapte Hellings over van KTM naar Honda en won hij voor de GP van Turkije 5 overwinningen op rij. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar

0: Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vanmiddag veel zon met her en der wat bewolking. Het blijft droog bij 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het overwegend droog met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer, met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Overdag is het vrij zonnig en droog, maar 's avonds neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
6: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubbe weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
0: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is. Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda. zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
8: 4 Duitse deelstaten langs de Rijn vragen de federale regering om meer geld voor het onderhoud van waterwegen. Hessen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Noord-Rijn-Westfalen zeggen dat er minstens €2,5 miljard per jaar nodig is. Deze zomer kampte de binnenvaart met grote problemen door lage waterstanden in de Rijn. Noord-Rijn-Westfalen wil dat Duitsland werkt aan een binnenvaartvloot die ook bij extreem laag water betrouwbaar kan varen. De verkeersminister van Baden-Württemberg noemt het versterken van de havens een nationale taak.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Elena Rybakina heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 2 van de wereld uit Kazachstan versloeg de Oekraïense Julia Starodubtseva in 2 sets, 7-6, 6-3. Rybakina is nog zonder setverlies op het toernooi. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka, die de Belgische Elise Mertens versloeg met 6-3, 3-6, 7-5. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft zaterdag een collega uit zijn brandende auto gered tijdens een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai. De Brit Olly Milroy zat na een crash vast in zijn brandende wagen en kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog was eerder ter plaatse dan de hulpdiensten, gebruikte een brandblusser en sleepte Milroy uit de auto. Milroy schrijft op Instagram dat hij zijn leven volledig aan Hartog te danken heeft. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd twee keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging zegt dat dit soort gedrag niet past bij de manier waarop zij de club willen steunen. FC Utrecht richt zich nu op het achterhalen van de identiteit van de betrokkenen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobie Verhulst en Dencio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de Eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als derde geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als eerste geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Fèvre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Fèvre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Fèvre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse. Voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind uit het zuiden is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen lopen uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust neemt het toe naar krachtig. Morgenavond meer bewolking en plaatselijk kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij
6: in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
12: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubbe weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de 2 gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
12: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
7: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau.
6: De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
7: De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
13: Duitsland komt met maatregelen tegen Russische sabotage en hybride aanvallen. Het land wil een landelijk digitaal schild opzetten tegen cyberaanvallen, met een netwerk van sensoren die hackers vroegtijdig moeten opsporen. Ook krijgen organisaties als waterbedrijven, energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid om drones actief te weren. De politie wordt uitgebreid met mobiele teams en er komen AI-systemen om spionnen te traceren, zoals gezichtsherkenning op treinstations. De plannen volgen op een incident met drones bij de luchthaven van Leipzig begin augustus, waarbij Duitsland Rusland verantwoordelijk hield.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Oliekartel OPEC Plus handhaaft volgende maand de huidige productiedoelstellingen. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag na een online bijeenkomst bekend. Eerder verhoogden de landen hun quota nog om een verlaging uit 2023 terug te draaien. Maar de productie bleef achter door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. OPEC Plus probeert het olieaanbod te reguleren en prijzen te beïnvloeden. Maar de olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in de Iran-oorlog. De adviesprijs voor benzine in Nederland staat op een record van boven €2,71 per liter.
17: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
18: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
19: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
20: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link.
1: Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
21: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobby Verhulst en Dencio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. De supportersvereniging FC Utrecht keurt de incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nadrukkelijk af. De wedstrijd werd twee keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers, nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De supportersvereniging zegt dat dit soort gedrag niet past bij de manier waarop zij de club willen steunen. FC Utrecht richt zich nu op het achterhalen van de identiteit van de betrokkenen. Het restant van het duel wordt dinsdag 8 september om 14 uur zonder publiek gespeeld. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als derde geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als eerste geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Fèvre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Fèvre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Fèvre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse, voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker. Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld 5e met 7 punten uit 4 wedstrijden. De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Lis Rijsbergen opende de score. Chimera Ripa maakte er 0-2 van. In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig eerste met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft meestal droog. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm, tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind is matig en aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
3: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
5: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
8: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
9: Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
10: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Ontploffing vond even voor 2 uur 's nachts plaats en werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Mogelijk is eerst de ruit ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht. In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen en beschietingen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de besprekingen zijn ook Europese afgevaardigden aanwezig, waaronder vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów.
4: Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig vanwege Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een door het Kremlin aangekondigd tijdelijk bestand rond Kiev. De luchthavens van Kiev en Boryspil waren recentelijk nog doelwit van luchtaanvallen, voor het eerst in lange tijd.
6: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
7: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
12: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
13: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
14: De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
18: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie,
1: waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
19: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
20: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobby Verhulst en Dencio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Favre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Favre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Favre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse, voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als 3e geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als eerste geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker. Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld vijfde met 7 punten uit 4 wedstrijden.
2: De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Liz Rijsbergen opende de score, Chimera Ripa maakte er 0-2 van. In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig eerste met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat. Die kan zich tot 18 november melden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen vrij zonnig en warm, met middagtemperaturen tussen 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind neemt toe, vooral aan de zuidwestkust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
24: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
25: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
26: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
27: Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek, dat in 1992 uitkwam, zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Pfister werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
0: In Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee.

0: 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. De Spaanse overheid heeft een deel van de haven van Ceuta tijdelijk overgenomen voor migrantenopvang, tot onvrede van de regionale regering. Die noemt het een grote fout en zegt dat de haven kritieke infrastructuur is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Ook zou een brandstofterminal in de buurt een veiligheidsrisico vormen. Eind juli probeerden circa 70.000 migranten de exclave in Noord-Afrika binnen te komen, waarbij tientallen mensen omkwamen, velen van wie door verdrinking. Naar schatting verblijven sindsdien nog 5.000 migranten in de omgeving, van wie een deel minderjarig is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws.
1: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
0: Fraude-helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraude-helpdesk ontving in totaal 15.106 phishing-meldingen, met een totale schade van €491.793. Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ speelt zondag zonder middenvelder Kees Smit in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De 20-jarige speler heeft een lichte blessure. Aanvoerder Jordi Klaasie neemt zijn plaats op het middenveld over. Ook Wesley Hoed, Jeroen Zoet, Hobby Verhulst en Dencio Casius ontbreken. AZ is als enige club in de eredivisie nog zonder puntenverlies en neemt bij winst de eerste plaats van PSV over. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Fèvre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Fèvre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Fèvre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse. Voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als derde geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje-Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als eerste geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker. Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld 5e met 7 punten uit 4 wedstrijden. De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Lis Rijsbergen opende de score. Chimera Ripa maakte er 0-2 van. In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig eerste met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met zonnige perioden. Middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar krachtig. Morgenavond kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen. De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam.
7: Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
9: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
7: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
12: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
13: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
14: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
15: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link.
16: Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
17: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
18: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Fèvre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Fèvre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Fèvre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse, voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als derde geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als eerste geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Lis Rijsbergen opende de score, Chimera Ripa maakte er 0-2 van. In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig eerste met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker. Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld 5e met 7 punten uit 4 wedstrijden. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. De grote prijs van Italië is stilgelegd na een crash van Charles Leclerc. De Monegasque raakte in de derde ronde de controle over zijn Ferrari kwijt en vloog van de baan. Max Verstappen lag op dat moment derde, nadat hij Leclerc een ronde eerder had ingehaald. De Nederlander was gestart vanaf de 5e plaats. George Russell in de Mercedes reed aan de leiding toen de wedstrijd met een rode vlag werd gestopt. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft overwegend droog met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het droog met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met zonnige perioden en droog weer. Middagtemperaturen lopen op van 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en is er kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrij kwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
7: De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
4: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
24: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
25: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
26: Het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste
0: en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
5: De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
6: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
5: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
11: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt.
12: ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
13: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
14: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
13: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. De 31-jarige Nederlander had na de eerste manche in Turkije al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Fèvre. Herlings won de eerste manche voor de Sloveen Tim Geiser en Fèvre. In de WK-stand heeft Herlings 830 punten, Fèvre staat op 679. Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij 3 keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse. Voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012. De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn als 3e geëindigd op het slottoernooi van de World Tour in Shanghai. Janis Boonstra, Evelien Lutje-Schiphold, Noortje Driessen en Ilse Kuyt verloren in de halve finale van het Roemeense Rapid met 18-14. De Nederlandse ploeg was als 1e geplaatst, maar maakte de rol van favoriet niet waar. Oranje verloor in de groepsfase ook van Frankrijk met 21-17. Nederland won dit seizoen wel 6 van de 11 toernooien in de World Tour. De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Lis Rijsbergen opende de score, Chimera Ripa maakte er 0-2 van. In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig 1e met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker.
2: Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld 5e met 7 punten uit 4 wedstrijden. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. Charles Leclerc is in de derde ronde van de Grote Prijs van Italië gecrashed. De Monegasque verloor de controle over zijn Ferrari en vloog van de baan. De race is met een rode vlag stilgelegd. Max Verstappen lag op dat moment derde na een inhaalactie op Leclerc in de ronde ervoor. De wedstrijd wordt om 15:39 hervat met Verstappen op de derde startpositie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, al komt er hier en daar ook wat bewolking langs. Het blijft vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer. In het zuidoosten kan het plaatselijk 29 graden worden. Het blijft grotendeels zonnig en droog, al kan er morgenavond een enkele bui vallen. De wind neemt aan de kust dan wel toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrij kwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
19: De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
20: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
21: In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten.
20: en werden twee agenten neergeschoten.
4: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
7: Het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubben weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
25: De Oekraïense president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
26: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigde hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
27: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
0: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
9: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
10: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
11: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
12: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van hun hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
28: Een bitcoin is weer minder dan $80.000 waard.
29: De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor wordt een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand waarschijnlijker. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren, waardoor risicovolle beleggingen zoals Bitcoin minder aantrekkelijk worden. Ook de goudprijs is gedaald tot onder de $45.000 per troy ounce.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. Lis Rijsbergen opende de score. Chimera Ripa maakte er 0-2 van.
1: In de slotfase liep PSV uit naar 6-0 door doelpunten van Rijsbergen, Janice Kemen, Josephine Funch en opnieuw Ripa. Door de overwinning staat PSV voorlopig eerste met 7 punten uit 3 wedstrijden. FC Twente, AZ en Ajax, allemaal nog foutloos, komen nog in actie. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte.

0: sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. Charles Leclerc is in de derde ronde van de Grote Prijs van Italië gecrashed. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en vloog van de baan. De race is met een rode vlag stilgelegd. Max Verstappen lag op dat moment derde na een inhaalactie op Leclerc in de ronde ervoor. De wedstrijd wordt om 15:39 hervat met Verstappen op de derde startpositie. Tim Wellens heeft de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van UAE Team Emirates zat zondag in de slotetappe als klassementsleider met vier ploeggenoten in een kopgroep van acht renners. UAE benutte het overtal met een ritzege voor de Duitser Niels Polit. De ronde van Groot-Brittannië leverde twee Nederlandse etappezeges op. Olaf Kooi en Kees Bol waren respectievelijk vrijdag en zaterdag de beste. Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Wydad Casablanca na minder dan een jaar laten ontbinden. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Ziyech koos vorig jaar oktober voor Wydad Casablanca en scoorde 9 keer in 16 duels. De club schrijft op sociale media dat dit hoofdstuk misschien niet zo lang heeft geduurd als gehoopt. Ziyech speelde eerder voor onder meer SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail SC. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, met hier en daar wat bewolking. Het blijft overwegend droog, bij 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het grotendeels droog. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer. In het zuidoosten kan het plaatselijk oplopen tot 29 graden. Het blijft overdag vrij zonnig en droog. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol.

0: en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten.
1: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Het kinderboek De mooiste vis van de zee van Marcus Priester heeft een platina boek gekregen. Van het boek dat in 1992 uitkwam zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over Regenboog, een trotse en ijdele vis die pas vrienden maakt als hij zijn mooie schubbe weggeeft aan andere vissen. Priester werd zondag verrast met de onderscheiding in zijn woonplaats Bern. Het boek is inmiddels toe aan de 40ste druk.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
1: De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
2: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Fraude Helpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Marco Piaccia opende de score voor Twente, waarna Tom van Bergen gelijk maakte. Tigo Land bracht Groningen op voorsprong, maar Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmaker. Na 5 wedstrijden staat Groningen 9e met 7 punten. Twente staat gedeeld 5e met 7 punten uit 4 wedstrijden. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. Charles Leclerc is in de derde ronde van de Grote Prijs van Italië gecrashed. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en vloog van de baan. De race is met een rode vlag stilgelegd. Max Verstappen lag op dat moment derde na een inhaalactie op Leclerc in de ronde ervoor. De wedstrijd wordt om 15:39 hervat met Verstappen op de derde startpositie. Tim Wellens heeft de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van UAE Team Emirates zat zondag in de slotetappe als klassementsleider met 4 ploeggenoten in een kopgroep van 8 renners. UAE benutte het overtal met een ritzege voor de Duitser Niels Polit. De ronde van Groot-Brittannië leverde 2 Nederlandse etappezeges op. Olaf Kooi en Kees Bol waren respectievelijk vrijdag en zaterdag de beste. Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Wydad Casablanca na minder dan een jaar laten ontbinden. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Ziyech koos vorig jaar oktober voor Wydad Casablanca en scoorde 9 keer in 16 duels. De club schrijft op sociale media dat dit hoofdstuk misschien niet zo lang heeft geduurd als gehoopt. Ziyech speelde eerder voor onder meer SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail SC. De Tsjechische wielrenner Matthias Vacek van Lidl Trek heeft de ZLM Tour gewonnen. Zijn Duitse ploeggenoot Max Walscheid werd tweede, gevolgd door de Nederlander Axel van der Tuuk. De slotrit in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs van Visma Leasebike. Vacek won eerder de openingstijdrit en de tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Zondag kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met her en der wat wolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 tot 24 graden. De wind uit het zuiden is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft grotendeels droog. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met zo'n 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij zonnig en warm, met 24 tot plaatselijk 29 graden. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe. Morgenavond meer bewolking en hier en daar een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. In Amsterdam is vrijdag een 26-jarige Belg aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt voor de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten vast. Onder hen zijn 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Bij het geweld werd beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten en werden 2 agenten neergeschoten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen. De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog.
1: Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieven für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden,
1: met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
12: Fraudehelpdesk ziet een forse stijging van phishing rond online boekingsplatformen, vooral Booking.com. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 1072 meldingen binnen, bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Mensen krijgen WhatsApp-berichten die lijken te komen van een hotel, maar eigenlijk van fraudeurs zijn. Ze worden gevraagd hun reservering te bevestigen of extra te betalen via een link. Fraudehelpdesk ontving in totaal 15.106 phishingmeldingen, met een totale schade van €491.793.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden.
15: Charles Leclerc is in de derde ronde van de Grote Prijs van Italië gecrashed. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en vloog van de baan. De race is met een rode vlag stilgelegd. Max Verstappen lag op dat moment derde na een inhaalactie op Leclerc in de ronde ervoor. De wedstrijd wordt om 15:39 hervat met Verstappen op de derde startpositie.
16: Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Wydad Casablanca na minder dan een jaar laten ontbinden. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Ziyech koos vorig jaar oktober voor Wydad Casablanca en scoorde 9 keer in 16 duels. De club schrijft op sociale media dat dit hoofdstuk misschien niet zo lang heeft geduurd als gehoopt. Ziyech speelde eerder voor onder meer SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail SC. Tim Wellens heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van UAE Team Emirates zat zondag in de slotetappe als klassementsleider met 4 ploeggenoten in een kopgroep van 8 renners. UAE benutte het overtal met een ritzege voor de Duitser Niels Polit. De Ronde van Groot-Brittannië leverde 2 Nederlandse etappezeges op. Olaf Kooi en Kees Bol waren respectievelijk vrijdag en zaterdag de beste. De Tsjechische wielrenner Matthias Vacek van Lidl Trek heeft de ZLM Tour gewonnen.
5: Zijn Duitse ploeggenoot Max Walscheid werd tweede, gevolgd door de Nederlander Axel van der Tuuk. De slotrit in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs van Visma Leasebike. Vacek won eerder de openingstijdrit en de tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Zondag kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar. AZ heeft in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen met 3-2 gewonnen en blijft na 5 speelronden ongeslagen aan kop in de eredivisie. De Alkmaarers kwamen na rust terug van een achterstand. Invaller Ayoub Oefkir maakte in de 83ste minuut het winnende doelpunt op aangeven van Max Meerdink. AZ heeft met 15 punten 2 punten voorsprong op PSV en 4 punten op Feyenoord. Rozangelo Daal opende de score voor AZ, maar Heerenveen kwam via Nolhan Koertens en Ringo Meerveld op voorsprong. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog bij 21 tot 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft droog met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vannacht droog weer met 10 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Morgen overdag vrij zonnig en droog. Het wordt warm, tussen de 24 graden in het westen en 29 graden in het zuidoosten. De matige zuidwestenwind wordt aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe met plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
21: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
0: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
3: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
25: De Oekraïense president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
24: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
26: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
1: De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
7: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
9: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
10: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
11: Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan $11 miljard, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino stelt zich volgend jaar maart opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de FIFA. De Wereldvoetbalbond bevestigt dat na dagen van speculatie over zijn toekomst. Infantino staat onder druk sinds hij zijn plan introk om WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige en haalde samen met voetbalbonden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hard naar hem uit. Er is nog geen tegenkandidaat, die kan zich tot 18 november melden. Charles Leclerc is in de derde ronde van de Grote Prijs van Italië gecrashed. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en vloog van de baan. De race is met een rode vlag stilgelegd. Max Verstappen lag op dat moment derde na een inhaalactie op Leclerc in de ronde ervoor. De wedstrijd wordt om 15:39 hervat met Verstappen op de derde startpositie. Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Wydad Casablanca na minder dan een jaar laten ontbinden. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Ziyech koos vorig jaar oktober voor Wydad Casablanca en scoorde 9 keer in 16 duels. De club schrijft op sociale media dat dit hoofdstuk misschien niet zo lang heeft geduurd als gehoopt. Ziyech speelde eerder voor onder meer SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al Duhail SC. Tim Wellens heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van UAE Team Emirates zat zondag in de slotetappe als klassementsleider met 4 ploeggenoten in een kopgroep van 8 renners. UAE benutte het overtal met een ritzege voor de Duitser Niels Politz. De Ronde van Groot-Brittannië leverde 2 Nederlandse etappezeges op. Olaf Kooi en Kees Bol waren respectievelijk vrijdag en zaterdag de beste. De Tsjechische wielrenner Matthias Vacek van Lidl Trek heeft de ZLM Tour gewonnen. Zijn Duitse ploeggenoot Max Walscheid werd tweede, gevolgd door de Nederlander Axel van der Tuuk. De slotrit in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs van Visma Leasebike. Vacek won eerder de openingstijdrit en de tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Zondag kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar. AZ heeft in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen met 3-2 gewonnen en blijft na 5 speelronden ongeslagen aan kop in de eredivisie. De Alkmaarers kwamen na rust terug van een achterstand. Invaller Ayoub Oefkir maakte in de 83ste minuut het winnende doelpunt op aangeven van Max Meerdink. AZ heeft met 15 punten 2 punten voorsprong op PSV en 4 punten op Feyenoord. Rozangelo Daal opende de score voor AZ, maar Heerenveen kwam via Nolhan Koertens en Ringo Meerveld op voorsprong. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft overwegend droog en het wordt 21 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, bij minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen vrij zonnig en warm, met middagtemperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. In de avond neemt de bewolking weer toe en is er plaatselijk kans op een bui. Aan de kust waait het morgen vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade,
0: die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
3: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
8: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
17: De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
19: De Oekraïense president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.

0: president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternatieve für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu met economisch nieuws. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen.

0: paren en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Medeoprichter Martin Lorentzon van Spotify overweegt Zweden te verlaten als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt dat zo'n belasting hem zou dwingen direct te vertrekken. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting, maar de huidige centrumrechtse regering wijst dat af. Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, waarschuwt dat ondernemers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen. Volgens hem hebben de discussies over nieuwe belastingen nu al schade aangericht door onzekerheid te zaaien. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tim Wellens heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belgische wielrenner van UAE Team Emirates zat zondag in de slotetappe als klassementsleider met 4 ploeggenoten in een kopgroep van 8 renners. UAE benutte het overtal met een ritzege voor de Duitser Niels Polit. De Ronde van Groot-Brittannië leverde 2 Nederlandse etappezeges op. Olaf Kooi en Kees Bol waren respectievelijk vrijdag en zaterdag de beste. De Tsjechische wielrenner Matthias Vacek van Lidl Trek heeft de ZLM Tour gewonnen. Zijn Duitse ploeggenoot Max Walscheid werd tweede, gevolgd door de Nederlander Axel van der Tuuk. De slotrit in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs van Visma Leasebike. Vacek won eerder de openingstijdrit en de tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Zondag kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar. AZ heeft in de uitwedstrijd tegen FC Heerenveen met 3-2 gewonnen en blijft na 5 speelronden ongeslagen aan kop in de eredivisie. De Alkmaarers kwamen na rust terug van een achterstand. Invaller Ayoub Oefkir maakte in de 83ste minuut het winnende doelpunt op aangeven van Max Meerdink. AZ heeft met 15 punten 2 punten voorsprong op PSV en 4 punten op Feyenoord. Rozangelo Daal opende de score voor AZ, maar Heerenveen kwam via Nolhan Koertens en Ringo Meerveld op voorsprong. Ajax kan zeker een maand niet beschikken over verdediger Aaron Bouwman. Hij raakte zaterdagavond geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen PSV en heeft onder meer zijn borstbeen en long gekneusd. Bouwman bracht de nacht door in het ziekenhuis en mag naar verwachting vanavond naar huis. Hij kwam hard in botsing met Ruben van Bommel, die geel kreeg voor de actie. Critici vonden dat Van Bommel rood had verdiend, maar de VAR greep niet in. Telstar-doelman Ronald Koeman heeft zijn ploeg een punt bezorgd tegen SC Cambuur door 2 strafschoppen te benutten. Cambuur leidde na een uur met 0-2 door doelpunten van Rafik El Arghioui en Nicolas Binder. Koeman schoot de eerste penalty raak in de 63ste minuut en maakte in de 111ste minuut ook de tweede strafschop. Telstar speelde vanaf de 22ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Nuk Vitorison. Het gepromoveerde Cambuur pakte het eerste punt van dit seizoen. Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest beide Mercedes-coureurs voor zich dulden. De zege ging naar de Italiaan Kimi Antonelli voor de Brit George Russell. Antonelli boekte zijn 7e zege van het seizoen en is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds 1966. Hij loopt door de zege verder uit in het wereldkampioenschap met 267 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon met af en toe wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het zonnig en wordt het warm. 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en valt er plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakke bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige dode vrouw gevonden in een woning aan de Loevendijk. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. De politie doet onderzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen.
0: De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
5: De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen, in Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. De AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Tangermünde. Zijn partij, Alternative für Deutschland, kan bij de verkiezingen vandaag de grootste worden in de Duitse deelstaat. De AfD peilde vooraf op meer dan 40% van de stemmen. Meer dan 70 journalisten waren aanwezig toen Siegmund en zijn vrouw per brommer arriveerden bij het stembureau. De stembussen sluiten om 6 uur vanavond, waarna snel een exit poll wordt verwacht.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Christian Broeg, topman van Siemens Energy, waarschuwt dat het energiebeleid van de AfD slecht is voor de Duitse industrie. De partij roept op tot een terugkeer naar kolen- en kernenergie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%.
5: De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
7: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
8: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
9: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
10: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Tsjechische wielrenner Matthias Vacek van Lidl Trek heeft de ZLM Tour gewonnen. Zijn Duitse ploeggenoot Max Walscheid werd tweede, gevolgd door de Nederlander Axel van der Tuuk. De slotrit in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs van Visma Leasebike. Vacek won eerder de openingstijdrit en de tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Zondag kwam zijn voorsprong niet meer in gevaar.
1: AZ heeft in de uitwedstrijd tegen FC Heerenveen met 3-2 gewonnen en blijft na 5 speelronden ongeslagen aan kop in de eredivisie. De Alkmaarders kwamen na rust terug van een achterstand. Invaller Ayoub Oefkir maakte in de 83ste minuut het winnende doelpunt op aangeven van Max Meerdink. AZ heeft met 15 punten 2 punten voorsprong op PSV en 4 punten op Feyenoord. Rozangelo Daal opende de score voor AZ, maar Heerenveen kwam via Nolhan Koertens en Ringo Meerveld op voorsprong. Ajax kan zeker een maand niet beschikken over verdediger Aaron Bouwman. Hij raakte zaterdagavond geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen PSV en heeft onder meer zijn borstbeen en long gekneusd. Bouwman bracht de nacht door in het ziekenhuis en mag naar verwachting vanavond naar huis. Hij kwam hard in botsing met Ruben van Bommel, die geel kreeg voor de actie. Critici vonden dat Van Bommel rood had verdiend, maar de VAR greep niet in. Telstar-doelman Ronald Koeman heeft zijn ploeg een punt bezorgd tegen SC Cambuur door 2 strafschoppen te benutten.
13: Cambuur leidde na een uur met 0-2 door doelpunten van Rafik El Arghioui en Nicolas Binder. Koeman schoot de eerste penalty raak in de 63ste minuut en maakte in de 111ste minuut ook de tweede strafschop. Telstar speelde vanaf de 22ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Nuk Vitorison. Het gepromoveerde Cambuur pakte het eerste punt van dit seizoen. Ronald Koeman is de eerste keeper in de 70-jarige geschiedenis van de Eredivisie die 2 doelpunten in 1 wedstrijd heeft gemaakt. De zoon van de vertrokken bondscoach scoorde 2 keer vanaf de strafschopstip tegen SC Cambuur. Telstar kwam terug van een 0-2 achterstand tot 2-2. Zijn laatste treffer viel in de 101ste minuut. Telstar speelde vanaf de 22ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Nuk Vitorison. Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest beide Mercedes-coureurs voor zich dulden. De zege ging naar de Italiaan Kimi Antonelli voor de Brit George Russell. Antonelli is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. Door de zege loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap met 267 punten. Russell staat tweede met 201 punten en Verstappen zesde met 127 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, met hier en daar wat bewolking. Het blijft overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 24 graden. De wind uit het zuiden is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer, met zonnige perioden en temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en kan er plaatselijk een bui vallen.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het binnenlands nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
19: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de vijfde verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft om 4:00 middags al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan de totale opkomst bij de vorige verkiezingen in 2021, toen 60,3% kwam opdagen. De stembureaus zijn open tot 6:00 vanavond. Daarna volgen de eerste prognoses. De voorlopige uitslag wordt verwacht in de nacht van zondag op maandag of maandagochtend. Er is veel aandacht voor deze verkiezingen, omdat de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland volgens peilingen veel beter voorstaat dan alle andere partijen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen. De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12:00 had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6:00 vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
20: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
21: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 1384. In Nepal zijn zeker 1341 mensen omgekomen. In Tibet minstens 43. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen door verwoestende overstromingen. Er worden nog steeds bijna 5000 mensen vermist in Nepal en meer dan 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook honderden buitenlanders, onder wie twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers, maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
24: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
25: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
26: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
27: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt,
0: ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax kan zeker een maand niet beschikken over verdediger Aaron Bouwman. Hij raakte zaterdagavond geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen PSV en heeft onder meer zijn borstbeen en long gekneusd. Bouwman bracht de nacht door in het ziekenhuis en mag naar verwachting vanavond naar huis. Hij kwam hard in botsing met Ruben van Bommel, die geel kreeg voor de actie. Critici vonden dat Van Bommel rood had verdiend, maar de VAR greep niet in. Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest beide Mercedes-coureurs voor zich dulden. De zegen ging naar de Italiaan Kimi Antonelli voor de Brit George Russell. Antonelli is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. Door de zegen loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap met 267 punten. Russell staat tweede met 201 punten en Verstappen zesde met 127 punten. Ronald Koeman is de eerste keeper in de 70-jarige geschiedenis van de Eredivisie die 2 doelpunten in 1 wedstrijd heeft gemaakt. De zoon van de vertrokken bondscoach scoorde 2 keer vanaf de strafschopstip tegen SC Cambuur. Telstar kwam terug van een 0-2 achterstand tot 2-2. Zijn laatste treffer viel in de 101ste minuut. Telstar speelde vanaf de 22ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Nukvi Thorisson. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats in de Grote Prijs van Monza. De viervoudig wereldkampioen kon zijn zegen van vorig jaar niet herhalen omdat de Mercedes'en van Kim Antonelli en George Russell te snel waren. Antonelli won de race. Verstappen startte als vijfde en had moeite met de topsnelheid van zijn Red Bull. Hij haalde vaak buitenom in omdat hij in bochten 2 en 4 problemen had met de energie van zijn batterij. Manchester United heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg kwam bij Everton niet verder dan een gelijkspel van 2-2. Brian Mbeumo en Benjamin Sesko scoorden voor de bezoekers en brachten hen 2 keer op voorsprong. Tyreek George maakte 1-1 en Ainsley Maitland-Niles tekende in de 96ste minuut voor 2-2. Joshua Zirkzee mocht niet invallen en Matthijs de Ligt ontbreekt nog steeds door een rugblessure. Max Meerdink ziet het vertrouwen bij AZ groeien na de late overwinning bij SC Heerenveen. De koploper van de Eredivisie leek op weg naar het eerste puntenverlies, maar won alsnog met 2-3. Meerdink had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de zege. De 23-jarige aanvaller speelde slecht in de eerste helft, maar kwam goed uit de kleedkamer. Vorig seizoen had AZ zo'n wedstrijd verloren, zegt Meerdink. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met hier en daar wat bewolking. Het blijft vrijwel droog bij temperaturen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht blijft het droog met minimaal 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer, met zonnige perioden en droog weer. Middagtemperaturen lopen op van 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
1: Morgenavond neemt de bewolking toe en is een enkele bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkem van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
9: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakka bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
10: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400.
11: Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
12: De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
13: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen.
6: In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zegt Witkoff. Kushner en Witkoff waren naar Kiev gereisd vanuit Moskou, waar ze zaterdag 3 uur lang overleg voerden met de Russische president Vladimir Poetin. Daar slaagden ze er niet in een doorbraak in het conflict te bereiken.
15: De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4 uur 's middags had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 6 uur 's avonds. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen.
16: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2 uur op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
17: De Oekraïnse president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig, uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen.
15: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 6 uur vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen. De huidige coalitie van Christendemocraten, Sociaaldemocraten en Liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
16: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze vlogen in de nacht van zaterdag op zondag van Moskou naar het Poolse Rzeszów en reisden vandaar verder naar Oekraïne. Op het station in Kiev werden ze opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later op zondag voeren ze gesprekken met president Zelensky, waarbij ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn. Zaterdag spraken de twee gezanten in Moskou met president Poetin en overhandigden hem een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
19: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
20: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
21: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
22: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
23: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman is de eerste keeper in de 70-jarige geschiedenis van de Eredivisie die 2 doelpunten in 1 wedstrijd heeft gemaakt. De zoon van de vertrokken bondscoach scoorde 2 keer vanaf de strafschopstip tegen SC Cambuur. Telstar kwam terug van een 0-2 achterstand tot 2-2. Zijn laatste treffer viel in de 101ste minuut. Telstar speelde vanaf de 22ste minuut met 10 man na een rode kaart voor Nukvi Thorisson. Manchester United heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg kwam bij Everton niet verder dan een gelijkspel van 2-2. Brian Mbeumo en Benjamin Sesko scoorden voor de bezoekers en brachten hen 2 keer op voorsprong. Tyreek George maakte 1-1 en Ainsley Maitland-Niles tekende in de 96ste minuut voor 2-2. Joshua Zirkzee mocht niet invallen en Matthijs de Ligt ontbreekt nog steeds door een rugblessure.
26: Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plaats in de Grote Prijs van Monza. De viervoudig wereldkampioen kon zijn zege van vorig jaar niet herhalen omdat de Mercedes'en van Kim Antonelli en George Russell te snel waren. Antonelli won de race. Verstappen startte als 5e en had moeite met de topsnelheid van zijn Red Bull. Hij haalde vaak buitenom in omdat hij in bochten 2 en 4 problemen had met de energie van zijn batterij.
27: AZ-aanvaller Max Meerdink ziet het vertrouwen bij de koploper groeien na de zege op SC Heerenveen.
26: De ploeg leek op weg naar het eerste puntenverlies, maar won alsnog met 2-3. Vorig seizoen hadden we zo'n wedstrijd verloren, nu winnen we hem alsnog, zegt de 23-jarige spits. Meerdink had een belangrijk aandeel in de overwinning, met een fraai doelpunt en een goede assist. Hij speelde slecht in de eerste helft, maar kwam gelukkig goed uit de kleedkamer. Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta. De 31-jarige Belg van Visma Lise Bike won de sprint na 110,2 kilometer.

0: Heerenveen. AZ was te passief, niet goed in de duels en liet de doelman steeds de lange bal spelen, zegt de 57-jarige trainer. Na de voorsprong kakte het in. Dat is echt een stap die we moeten maken als we bovenaan mee willen doen. AZ stond bij rust met 2-1 achter, maar won uiteindelijk met 2-3. Echtold hield in de rust een strenge toespraak in de kleedkamer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon met her en der wat wolken. Het blijft overwegend droog en het wordt 21 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Morgen een zonnige dag, met 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Morgenavond meer bewolking en kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdag

0: Zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Alternatieve für Deutschland is de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kreeg volgens prognoses 44 tot 44,5% van de stemmen. De Christendemocraten van premier Friedrich Merz staan met 18,5% op de tweede plaats. De vraag is of de AfD genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. Alle andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten, met uitzondering van één partij.
3: De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4:00 PM had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 18:00 PM. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen.
4: De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zegt Witkoff. Kushner en Witkoff waren naar Kiev gereisd vanuit Moskou, waar ze zaterdag 3 uur lang overleg voerden met de Russische president Vladimir Poetin. Daar slaagden ze er niet in een doorbraak in het conflict te bereiken.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
4: De Oekraïense president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de opkomst vooralsnog hoger dan 5 jaar geleden. Om 12:00 had 34,7% zijn stem uitgebracht, tegen 22,4% in 2021. De verkiezingen verlopen rustig en de stembureaus zijn tot 18:00 vanavond open. Volgens peilingen wordt de radicaal-rechtse AfD veruit de grootste partij, met minstens 40% van de stemmen.
4: De huidige coalitie van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen verliest naar verwachting haar meerderheid.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
4: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
2: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
4: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
2: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Manchester United heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg kwam bij Everton niet verder dan een gelijkspel van 2-2.
5: Brian Mbeumo en Benjamin Sesko scoorden voor de bezoekers en brachten hen twee keer op voorsprong. Tyreek George maakte 1-1 en Ainsley Maitland-Niles tekende in de 96e minuut voor 2-2. Joshua Zirkzee mocht niet invallen en Matthijs de Ligt ontbreekt nog steeds door een rugblessure. AZ-aanvaller Max Meerdink ziet het vertrouwen bij de koploper groeien na de zege op SC Heerenveen. De ploeg leek op weg naar het eerste puntenverlies, maar won alsnog met 2-3. Vorig seizoen hadden we zo'n wedstrijd verloren, nu winnen we hem alsnog, zegt de 23-jarige spits. Meerdink had een belangrijk aandeel in de overwinning, met een fraai doelpunt en een goede assist. Hij speelde slecht in de eerste helft, maar kwam gelukkig goed uit de kleedkamer. Kimi Antonelli heeft de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 gewonnen. De 20-jarige Italiaan was in Monza met zijn Mercedes sneller dan teamgenoot George Russell en Max Verstappen in de Red Bull. Antonelli startte vanaf de 19e positie. Na de herstart kreeg hij het geloof dat hij kon winnen en met versere banden haalde hij Russell in. Antonelli is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. AZ-trainer Leroy Echtold ergerde zich zondag een helft lang aan het spel van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. AZ won uiteindelijk met 3-2, maar stond bij rust met 2-1 achter. Echtold hield in de rust een strenge toespraak in de kleedkamer. Max Meerdink speelde een slechte eerste helft, maar maakte na rust de 2-2 en gaf de assist op de winnende 3-2 van Ayoub Oufkir. AZ won de eerste 5 competitiewedstrijden en voert de ranglijst van de Eredivisie aan. Anis Hajjmoussa staat voor een vertrek bij Feyenoord. De club heeft een nieuw bod van het Saoedische Al-Ittihad geaccepteerd, meldt de zaakwaarnemer van de rechtsbuiten. Al-Ittihad biedt ruim 40 miljoen euro voor de international van Algerije. Feyenoord wacht nog op een bankgarantie. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit vanavond om 23:59. Dus de club heeft tot die tijd om de deal rond te maken. Als de transfer doorgaat, wordt de 24-jarige Hajjmoussa de duurste Feyenoorder ooit en verbreekt hij het record van Mats Wiever, die 2 jaar geleden voor 32 miljoen euro naar Brighton vertrok. Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta. De 31-jarige Belgische renner van Visma Leasebike won de sprint van een kopgroep van 5 renners na 110,2 kilometer tussen Palma del Rio en Córdoba. Van Aert bleef de Italiaan Alessandro Romele en zijn landgenoot Thibaut Nijs voor. Met de overwinning verstevigt hij zijn leidende positie in het puntenklassement. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Spanjaard Enrique Mas. De rit in Andalusië was vanwege extreme hitte met bijna 80 kilometer ingekort en begon pas om 3 uur 's middags.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking over, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het grotendeels droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt warm, met middagtemperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en is hier en daar een bui mogelijk.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
12: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
11: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
13: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Alternatieve für Deutschland is de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kreeg volgens prognoses 44 tot 44,5% van de stemmen. De Christendemocraten van premier Friedrich Merz staan met 18,5% op de tweede plaats. De vraag is of de AfD genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. Alle andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten, met uitzondering van de linkse partij BSW. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 2:30 middags lokale tijd in.
3: Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd.
15: De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4:00 PM had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 18:00 PM. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen.
3: De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zegt Witkoff. Kushner en Witkoff waren naar Kiev gereisd vanuit Moskou, waar ze zaterdag 3 uur lang overleg voerden met de Russische president Vladimir Poetin. Daar slaagden ze er niet in een doorbraak in het conflict te bereiken.
15: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
3: De Oekraïense president Zelensky en zijn onderhandelingsteam voeren in Kiev gesprekken met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over een einde aan de oorlog. Bij de onderhandelingen zijn ook Europese vertegenwoordigers aanwezig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Witkoff en Kushner kwamen zondag per trein aan in Kiev, na een nachtelijke vlucht van Moskou naar het Poolse Rzeszów. Volgens Zelensky was die urenlange treinreis nodig door Russische luchtaanvallen op Oekraïne, ondanks een tijdelijk bestand rond Kiev dat het Kremlin had aangekondigd. De Russische president Poetin kondigde zaterdag aan, tijdens de ontmoeting in Kiev, geen luchtaanvallen op de hoofdstad uit te voeren. Maar volgens Zelensky maakten Russische aanvallen het onmogelijk om op de luchthavens te landen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
15: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
3: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
16: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
3: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. AZ-aanvaller Max Meerdink ziet het vertrouwen bij de koploper groeien na de zege op SC Heerenveen. De ploeg leek op weg naar het eerste puntenverlies, maar won alsnog met 2-3. Vorig seizoen hadden we zo'n wedstrijd verloren. Nu winnen we hem alsnog, zegt de 23-jarige spits. Meerdink had een belangrijk aandeel in de overwinning, met een fraai doelpunt en een goede assist. Hij speelde slecht in de eerste helft, maar kwam gelukkig goed uit de kleedkamer. Kimi Antonelli heeft de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 gewonnen. De 20-jarige Italiaan was in Monza met zijn Mercedes sneller dan teamgenoot George Russell en Max Verstappen in de Red Bull. Antonelli startte vanaf de 19e positie. Na de herstart kreeg hij het geloof dat hij kon winnen en met versere banden haalde hij Russell in. Antonelli is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. AZ-trainer Leroy Echtold ergerde zich zondag een helft lang aan het spel van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. AZ won uiteindelijk met 3-2, maar stond bij rust met 2-1 achter. Echtold hield in de rust een strenge toespraak in de kleedkamer. Max Meerdink speelde een slechte eerste helft, maar maakte na rust de 2-2 en gaf de assist op de winnende 3-2 van Ayoub Oufkir. AZ won de eerste 5 competitiewedstrijden en voert de ranglijst van de Eredivisie aan. Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta. De 31-jarige Belgische renner van Visma Leasebike won de sprint van een kopgroep van 5 renners na 110,2 kilometer tussen Palma del Rio en Córdoba. Van Aert bleef de Italiaan Alessandro Romele en zijn landgenoot Thibaut Nijs voor. Met de overwinning verstevigt hij zijn leidende positie in het puntenklassement. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Spanjaard Enric Mas. De rit in Andalusië was vanwege extreme hitte met bijna 80 kilometer ingekort en begon pas om 3 uur 's middags. Feyenoord heeft een nieuw bod van Al-Ittihad op Anis Hajj Moussa geaccepteerd. De Saoedische club biedt ruim 40 miljoen euro voor de rechtsbuiten, maar wacht nog op een bankgarantie. Al-Ittihad heeft tot vanavond 23:59 tijd om de transfer af te ronden. Daarna sluit de transfermarkt in Saoedi-Arabië. Hajj Moussa wordt bij een transfer de duurste Feyenoorder ooit en verbreekt het record van Mats Wiever. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet de speler zaterdag buiten de selectie omdat hij zijn zinnen op een vertrek had gezet. Barcelona is in vorm voor het Champions League-duel van woensdag met Feyenoord. De Spaanse kampioen won zondag met 0-5 bij Valencia en is na 4 speelronden de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Lamine Yamal scoorde 2 keer. Rafinha, Fermín López en Pedri maakten de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbreekt voorlopig door een blessure. Arnaud Danjuma had een basisplaats bij Valencia. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft op de meeste plekken droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het overwegend droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgen begint zonnig en droog, met in de middag vrij zonnig weer. Het wordt warm, tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkem van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
21: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
22: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
0: De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Alternatieven voor Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen die samen beter beleid willen maken. Over onderwerpen als migratie en veiligheid valt volgens hem niet te onderhandelen. Vrijwel alle partijen sloten vooraf samenwerking met de AfD al uit.
23: De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de drie partijengesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat.
24: In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort waarbij zeker drie mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 1:30 'smiddags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd.
4: Alternatieve für Deutschland is de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kreeg volgens prognoses 44 tot 44,5% van de stemmen. De Christendemocraten van premier Friedrich Merz staan met 18,5% op de tweede plaats. De vraag is of de AfD genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. Alle andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten, met uitzondering van de linkse partij BSW.
25: De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4:00 middags had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 6:00 avonds. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen.
4: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%.
5: Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
11: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
12: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
26: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
27: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
28: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold ergerde zich zondag een helft lang aan het spel van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. AZ won uiteindelijk met 3-2, maar stond bij rust met 2-1 achter. Echtold hield in de rust een strenge toespraak in de kleedkamer. Max Meerdink speelde een slechte eerste helft, maar maakte na rust de 2-2 en gaf de assist op de winnende 3-2 van Ayoub Oufkir. AZ won de eerste 5 competitiewedstrijden en voert de ranglijst van de Eredivisie aan. Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta. De 31-jarige Belgische renner van Visma Leasebike won de sprint van een kopgroep van 5 renners na 110,2 kilometer tussen Palma del Rio en Córdoba. Van Aert bleef de Italiaan Alessandro Romele en zijn landgenoot Thibaut Nijs voor. Met de overwinning verstevigt hij zijn leidende positie in het puntenklassement. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Spanjaard Enric Mas. De rit in Andalusië was vanwege extreme hitte met bijna 80 kilometer ingekort en begon pas om 3 uur 's middags. Barcelona is in vorm voor het Champions League-duel van woensdag met Feyenoord. De Spaanse kampioen won zondag met 0-5 bij Valencia en is na 4 speelronden de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Lamine Yamal scoorde 2 keer. Rafinha, Fermín López en Pedri maakten de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbreekt voorlopig door een blessure. Arnaud Danjuma had een basisplaats bij Valencia. Feyenoord heeft een nieuw bod van Al Ittihad op Anis Hajj Moussa geaccepteerd. De Saoedische club biedt ruim 40 miljoen euro voor de rechtsbuiten, maar wacht nog op een bankgarantie. Al Ittihad heeft tot vanavond 23:59 tijd om de transfer af te ronden. Daarna sluit de transfermarkt in Saoedi-Arabië. Hajj Moussa wordt bij een transfer de duurste Feyenoorder ooit en verbreekt het record van Mats Wiever. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet de speler zaterdag buiten de selectie omdat hij zijn zinnen op een vertrek had gezet. Mohaddes Iataren heeft Fortuna Sittard vandaag aan een uitzege op ADO Den Haag geholpen. Hij scoorde 2 keer en gaf een assist bij de 2-3 overwinning. Zijn eerste treffer was via het lichaam van tegenstander Milan Hocke. Daarna gaf hij de assist op de 0-2 van De Quincio Zeefuik. Na ruim een uur schoot Iataren fraai raak. Fortuna Sittard staat nu 4e in de Eredivisie met 10 punten uit 5 duels. ADO Den Haag heeft 1 punt. Motocrosser Geoffrey Hellings heeft vandaag voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Febvre. Hellings boekte zijn 6e Grand Prix-zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Hellings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking over, maar het blijft bijna overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden. Morgen start zonnig en droog met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag blijft het mooi weer, met maxima tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
14: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakke bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
0: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken.
15: Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Alternatieven voor Duitsland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid,
1: wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
4: De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de drie partijen gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat.

0: genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. Alle andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten, met uitzondering van de linkse partij BSW. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort waarbij zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 1:30 's middags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4:00 's middags had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 6:00 s'avonds. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de 2.

0: €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Barcelona is in vorm voor het Champions League-duel van woensdag met Feyenoord. De Spaanse kampioen won zondag met 0-5 bij Valencia en is na 4 speelronden de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Lamine Yamal scoorde 2 keer. Rafinha, Fermín López en Pedri maakten de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbreekt voorlopig door een blessure. Arnaud Danjuma had een basisplaats bij Valencia. Feyenoord heeft een nieuw bod van Al Ittihad op Anis Hajj Moussa geaccepteerd. De Saoedische club biedt ruim €40 miljoen voor de rechtsbuiten, maar wacht nog op een bankgarantie. Al Ittihad heeft tot vanavond 23:59 tijd om de transfer af te ronden. Daarna sluit de transfermarkt in Saoedi-Arabië. Hajj Moussa wordt bij een transfer de duurste Feyenoorder ooit en verbreekt het record van Mats Wiever. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet de speler zaterdag buiten de selectie omdat hij zijn zinnen op een vertrek had gezet. Motocrosser Geoffrey Herlings heeft vandaag voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Febvre. Herlings boekte zijn 6e Grand Prix-zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Herlings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. Mohaddes Iataren heeft Fortuna Sittard vandaag aan een uitzege op ADO Den Haag geholpen. Hij scoorde 2 keer en gaf een assist bij de 2-3 overwinning. Zijn eerste treffer was via het lichaam van tegenstander Milan Hokke. Daarna gaf hij de assist op de 0-2 van De Quincio Zeefuik. Na ruim een uur schoot Iataren vrij raak. Fortuna Sittard staat nu 4e in de eredivisie met 10 punten uit 5 duels. ADO Den Haag heeft 1 punt. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumol scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e en gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de 3e speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht en Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking over, maar het blijft bijna overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden. Morgen start zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag blijft het mooi weer, met maxima tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Alternatieven für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de drie partijengesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat. Alternatieve für Deutschland is de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kreeg volgens prognoses 44 tot 44,5% van de stemmen. De Christendemocraten van premier Friedrich Merz staan met 18,5% op de tweede plaats. De vraag is of de AfD genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. Alle andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten, met uitzondering van de linkse partij BSW. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 2:30 middags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 4:00 middags had 65,3% van de kiezers gestemd, meldt de kiescommissie. In 2021 was de totale opkomst 60,3%. De stembureaus blijven open tot 6:00 s'avonds. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses. De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat er volgens peilingen veel beter voor dan alle andere partijen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft ruim de helft van de kiezers al gestemd. De opkomst lag vanmiddag om 2:00 op 54,4%. Dat is veel hoger dan 4 jaar geleden, toen op hetzelfde moment 27% had gestemd. In totaal mogen bijna 1,7 miljoen mensen stemmen. De radicaal-rechtse partij AfD wordt naar verwachting de grootste en krijgt mogelijk de kans om voor het eerst een regering te vormen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
4: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
0: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Barcelona is in vorm voor het Champions League-duel van woensdag met Feyenoord. De Spaanse kampioen won zondag met 0-5 bij Valencia en is na 4 speelronden de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Lamine Yamal scoorde 2 keer. Rafinha, Fermín López en Pedri maakten de andere doelpunten. Frenkie de Jong ontbreekt voorlopig door een blessure. Arnaud Danjuma had een basisplaats bij Valencia. Feyenoord heeft een nieuw bod van Al Ittihad op Anis Hajj Moussa geaccepteerd. De Saoedische club biedt ruim 40 miljoen euro voor de rechtsbuiten, maar wacht nog op een bankgarantie. Al Ittihad heeft tot vanavond 23:59 de tijd om de transfer af te ronden. Daarna sluit de transfermarkt in Saoedi-Arabië. Hajj Moussa wordt bij een transfer de duurste Feyenoorder ooit en verbreekt het record van Mats Wiever. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet de speler zaterdag buiten de selectie omdat hij zijn zinnen op een vertrek had gezet. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft vandaag voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Fèbre. Herlings boekte zijn 6e Grand Prix-zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Herlings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. Mohadis Iataren heeft Fortuna Sittard vandaag aan een uitzege op ADO Den Haag geholpen. Hij scoorde 2 keer en gaf een assist bij de 2-3 overwinning. Zijn eerste treffer was via het lichaam van tegenstander Milan Hokke. Daarna gaf hij de assist op de 0-2 van De Quincio Zeefuik. Na ruim een uur schoot Iataren vrij raak. Fortuna Sittard staat nu 4e in de eredivisie met 10 punten uit 5 duels. ADO Den Haag heeft 1 punt. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumont scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht en Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgenochtend zonnige periode. Droog weer. Morgenmiddag wordt het vrij zonnig en warm. Tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders gaat zondag niet door in Nijmegen. Studentenvereniging Carolus Magnus zegt de bijeenkomst af te gelasten vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie heeft geen negatief advies gegeven, maar de beveiliging voor het grote aantal verwachte bezoekers kon niet worden geregeld. De 51-jarige Leenders uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven toen gewapende mannen het huis bestormden dat hij bewaakte in Overasselt. De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken. Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De 28-jarige man uit Breda reed onder invloed en verloor de macht over het stuur. Hij raakte een pomp waar iemand stond te tanken. Die man kon net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurder vluchtte te voet, maar werd alsnog aangehouden doordat een agent een fiets leende en achter hem aanging. De man testte positief op alcohol en drugs en is inmiddels weer vrij. Hij wordt later verder verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieven voor Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad,
4: vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
6: Alternatieven für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
7: De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de drie partijen gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat.
6: In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker drie mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het vijf verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 1:30 'smiddags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
4: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
6: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
4: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
6: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst.
5: De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
0: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft vandaag voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Febvre. Herlings boekte zijn 6e Grand Prix zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Herlings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de 3e speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de Eerste Divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumont scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de 1e helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de 1e set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de 2e set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag wordt het warm, tussen de 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig aan de zuidwestkust krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie van het driedaagse maritieme evenement spreekt van grote drukte, met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden bezoekers, met onder meer een verlichte schepenparade en een vuurwerkshow. Het evenement vindt ieder jaar plaats in het eerste weekend van september en biedt een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
12: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakka bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan
11: en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
11: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieven für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Tjornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev. Alternatieven für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen, het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de 3 partijen gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 1:30 'smiddags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
18: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
19: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
20: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
21: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
22: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Geoffrey Herlings heeft vandaag voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Fèbre. Herlings boekte zijn 6e Grand Prix-zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Herlings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zegen van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag.

0: Rijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de 1e helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de 1e set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de 2e set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgen begint zonnig en blijft het droog. In de middag wordt het warm, tussen de 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig aan de zuidwestkust krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie van het 3-daagse maritieme evenement spreekt van grote drukte, met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden bezoekers, met onder meer een verlichte schepenparade en een vuurwerkshow. Het evenement vindt ieder jaar plaats in het eerste weekend van september en biedt een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.

0: koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev. Alternatieve für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen, het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid,
0: wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren inhoudelijk en bemoedigend en krijgen een vervolg, zei Witkoff. Zelensky zegt dat er gesproken is over veiligheids- en economische garanties voor Oekraïne, de levering van luchtafweerraketten en een steunpakket voor de winter. Hij hoopt dat de drie partijen gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS snel worden hervat. In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker drie mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen studenten zitten vermoedelijk onder het puin. Het 5 verdiepingen tellende gebouw stortte zondag rond 1:30 middags lokale tijd in. Er waren op dat moment bouwwerkzaamheden gaande in de kelder. Enkele vastzittende studenten hebben van onder het puin gebeld en om hulp gevraagd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt.
2: Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft vandaag voor de 3e keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije won de 31-jarige Nederlander beide manches en had hij na de eerste race al genoeg punten om niet meer te kunnen worden ingehaald door de Fransman Romain Febvre. Herlings boekte zijn 6e Grand Prix-zege op rij en zijn 123ste in totaal. Hij werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021 en pakte ook 3 keer de titel in de MX3-klasse. Dit seizoen stapte Herlings over van KTM naar Honda en was hij niet meer te stoppen nadat concurrent Lucas Koenen geblesseerd raakte. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de 3e speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de Eerste Divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumont scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de 2e set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het westen meer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij zonnig en warm, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en valt er plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie van het driedaagse maritieme evenement spreekt van grote drukte, met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden bezoekers, met onder meer een verlichte schepenparade en een vuurwerkshow. Het evenement vindt ieder jaar plaats in het eerste weekend van september en biedt een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakka bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
8: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
9: De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen.
10: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen.
11: De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
12: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
13: Alternatieve für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt.
17: Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
16: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
18: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
19: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
20: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zegen van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers.
22: MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumont scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap.
21: Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in twee sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna vijf games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na drie wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de tweede minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de tweede helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het westen meer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij zonnig en warm, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en valt er plaatselijk een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen.
25: De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie van het driedaagse maritieme evenement spreekt van grote drukte, met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden bezoekers, met onder meer een verlichte schepenparade en een vuurwerkshow. Het evenement vindt ieder jaar plaats in het eerste weekend van september en biedt een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam.
26: Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van

0: Stichting Nooit Voorbij, zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een 2-daags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
0: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
2: Alternatieven voor Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
2: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
0: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
2: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst.
3: De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumol scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de €40 miljoen. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft zo goed als droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het warm met 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is hier en daar een bui mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de

0: samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
1: De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen.
2: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve voor Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen.
3: De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
4: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Tjornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
5: Alternatieve voor Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD
2: met een terugkeer.

0: naar kolen- en kernenergie, slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zegen van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. MVV Maastricht heeft voor het eerst punten verloren in de Eerste Divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker verspeelde een voorsprong in blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Het werd 1-1. Olivier Dumol scoorde na een kwartier voor MVV. Joey Slegers maakte in de 92e een gelijk. MVV heeft nu 2 punten minder dan koploper Heracles Almelo, dat vrijdag met 5-0 won van de Graafschap. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in twee sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna vijf games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na drie wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de tweede minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de tweede helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm, met temperaturen tussen 24 graden aan de westkust en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over twee jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
5: koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrij kwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een 2-daags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist.
0: Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
5: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
7: Alternatieven voor Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
8: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
5: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
9: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
10: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda. zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1-zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0-overwinning op FC Utrecht. En Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm, met temperaturen tussen 24 graden aan de westkust en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,
13: gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
15: De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen.
16: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen.
17: De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
18: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
19: Alternatieve für Deutschland heeft volgens lijsttrekker Ulrich Siegmund geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse partij kan rekenen op zeker 44% van de stemmen. Het beste resultaat sinds de oprichting in 2013. Siegmund steekt de hand uit naar alle democratische partijen, maar zegt dat er niet valt te onderhandelen over migratie en veiligheid. Landelijk AfD-leider Alice Weidel spreekt van een historisch resultaat en een overduidelijk mandaat om te regeren. Of de partij genoeg zetels heeft voor een absolute meerderheid, wordt pas duidelijk bij de officiële uitslag.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven.
0: Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
6: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
7: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
23: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
24: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
25: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente, AZ en Ajax zijn ook in de derde speelronde van de Eredivisie zonder puntenverlies gebleven. Ze leiden de competitie met 9 punten uit 3 duels. Gil Roord maakte 3 doelpunten bij de 5-1 zege van FC Twente op SC Heerenveen. Angel Harting hielp AZ aan een 1-0 overwinning op FC Utrecht en Jade van Hensbergen maakte het enige doelpunt van Ajax tegen de Graafschap. PSV won eerder op zondag met 0-6 van Feyenoord en heeft 2 punten minder dan de 3 koplopers.
28: Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 's avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi.
27: In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in twee sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna vijf games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na drie wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de tweede minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de tweede helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking over, maar het blijft op de meeste plekken droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het fraai weer, met temperaturen tussen 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen.
5: Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
8: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakke bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
9: In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400.
10: Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël.
15: De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen.
16: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een 2-daags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland,
0: met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
6: Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev.
13: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieven für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen.
17: De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
22: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
29: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
30: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst.
1: De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
2: De Nigeriaanse Mededingingsautoriteit onderzoekt het

0: inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 's avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De 7-voudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het westen meer bewolking over, maar het blijft op de meeste plekken droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vannacht blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen begint zonnig en droog. In de middag blijft het fraai weer, met temperaturen tussen 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten
3: en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot kracht.

0: Morgenavond neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de Straat van Hormuz.
2: Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen. Tussen Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve voor Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. De Libanese president Youssef Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend opgeroepen te helpen een einde te maken aan Israëlische aanvallen op Libanon. Zondag kwamen zeker 7 mensen om het leven, ondanks een bestand dat het geweld moet stoppen. Israël zegt zich te hebben gericht op Hezbollah-strijders en locaties, als reactie op een droneaanval op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist. Aoun noemt de aanvallen, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, een gevaarlijke escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD, met een terugkeer naar kolen en kernenergie, slecht voor de Duitse industrie.
3: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus rekende in 2 sets af met de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. In de eerste set was het verschil tussen beide speelsters niet zo groot, maar Sabalenka greep toch de set. In de tweede set kwam Townsend een break voor, maar verloor daarna 5 games op rij. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de 1e helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal.
4: Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hadj Moussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. En het blijft droog. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Morgenmiddag wordt het vrij zonnig, met maxima tussen 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust neemt dat toe naar krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 eenheden van de brandweer kwamen ter plaatse en troffen hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en de National Transportation Safety Board onderzoeken het incident. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als 8e met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een 2-daags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
7: De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve für Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria
6: dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de 1e helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal. Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De 7-voudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht minimaal 10 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden en het blijft droog. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Morgenmiddag wordt het vrij zonnig, met maxima tussen 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust neemt dat toe naar krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Een pand van de Hogeschool Utrecht gaat naar schatting 2 weken dicht na waterschade. Vrijdagmiddag brak tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding af op de 5e verdieping, waardoor veel water vrijkwam. Het water verspreidde zich door het gebouw aan de Paduwalaan en beschadigde elektrische en technische installaties. Ongeveer 3.500 studenten krijgen hun lessen voorlopig online. Experts komen begin komende week kijken naar de omvang van de schade. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand.
7: Meer dan 60 eenheden van de brandweer kwamen ter plaatse en troffen hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en de National Transportation Safety Board onderzoeken het incident.
10: Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden.
7: Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël.
6: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China.
7: De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen.
6: De CDU-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt erkent dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. Premier Sven Schulze noemt het een nederlaag en feliciteert de grote winnaar Alternatieve voor Deutschland. De CDU haalde volgens prognoses 18,5% van de stemmen, terwijl dat in 2021 nog 37% was. De coalitie van CDU, SPD en FDP heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De opkomst lag op meer dan 75%, flink hoger dan de ruim 60% bij de vorige verkiezingen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie.
11: Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden.
12: China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen.
13: OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine.
14: De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive.
15: Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is in punten gelijk gekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby tegen Chelsea thuis met 2-1. Manchester City en Arsenal hebben na 3 wedstrijden allebei 9 punten. Morgan Rodgers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut, maar Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft gelijk. Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de 2e helft voor de winnende treffer van Arsenal.
18: Tennisser Botik van de Zandschulp komt maandagavond weer in actie op de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Fransman Arthur Gea voor een plaats in de kwartfinale. De partij begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Feyenoord en Al Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd.
19: In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië.
4: Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook grotendeels droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgenochtend volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust neemt hij toe naar windkracht 5 tot 6. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en kan er plaatselijk een bui vallen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Gouderak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast.
23: De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam.
24: Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen.
25: Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakke

0: Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam. Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen hun solidariteit betuigen. Organisator Shashi Paudial zegt dat veel Nederlanders betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. Het Russische leger zegt 4 schepen met militaire lading voor Oekraïne te hebben geraakt op de Zwarte Zee. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou gaat het om 2 vrachtschepen en een containerschip in de haven van Chornomorsk. Ook zou een ander vrachtschip nabij Odessa zijn getroffen. De militaire lading zou afkomstig zijn van westerse landen die Oekraïne steunen.

0: Rusland en Oekraïne geldt dit weekend een staakt het vuren voor beschietingen op elkaars hoofdstad, vanwege bezoeken van Amerikaanse gezanten aan Moskou en Kiev. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa,
2: De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajj Moussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in twee sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in drie sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan één break in de eerste set en diep in de tweede set uit na twee sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internationale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook overwegend droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en rond de 16 graden in het zuiden. Morgenochtend krijgen we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust stevig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen.
4: De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Gouderak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkem van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027.
4: De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezaei tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een tweedaags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast.
4: De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de €40 miljoen. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De 7-voudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in 3 sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan 1 break in de eerste set en diep in de tweede set uit na 2 sets voorsprong. In de 3e set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als 2e geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan.
6: Invaller Alfadjo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners. 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internazionale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook overwegend droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en rond de 16 graden in het zuiden. Morgenochtend krijgen we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust stevig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Goudenrak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als 8e met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland voor een 2-daags bezoek. Maandag wordt daar een samenwerkingsverklaring tussen de EU en Groenland ondertekend. De EU wil de samenwerking met het grondstofrijke eiland intensiveren. Zo worden er investeringstoezeggingen ter waarde van honderden miljoenen euro's verwacht. Von der Leyen werd op de luchthaven van Nuuk verwelkomd door de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Het bezoek is politiek beladen, omdat de Verenigde Staten aanspraak maken op Groenland, met als argument dat Denemarken het eiland niet zou kunnen beschermen tegen Rusland en China. De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring.
6: Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in twee sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in drie sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan één break in de eerste set en diep in de tweede set uit na twee sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internationale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm, tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er hier en daar een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Gouderak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten.
4: Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds

0: verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in 3 sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan 1 break in de eerste set en diep in de tweede set uit na 2 sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internazionale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm, tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er hier en daar een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Gouderak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakka bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn twee priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieve voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiaanse Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hadj Moussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de €40 miljoen. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De 7-voudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in 3 sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan 1 break in de eerste set en diep in de tweede set uit na 2 sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break.
0: De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners. 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internationale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook grotendeels droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgenochtend verwachten we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er plaatselijk een bui vallen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Goudenrak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel. Een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen.
1: Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als 8e met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezaei tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieven voor Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De 3 partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring.
11: Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus won in twee sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in drie sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan één break in de eerste set en diep in de tweede set uit na twee sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internationale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht blijft het ook grotendeels droog met temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgenochtend verwachten we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Goudenrak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht.
1: Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakka bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als achtste met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. De radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland wordt met 44 tot 44,5% van de stemmen ruim de grootste partij bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Groenen, Die Linke en de Sociaaldemocraten reageren met ontzetting op de forse winst van de AfD. Eva von Angern, lijsttrekker van Die Linke in de deelstaat, spreekt van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. De drie partijen, die elk tussen de 8 en 9,5% van de stemmen kregen, herhalen hun standpunt niet aan een regeringscoalitie met de AfD te zullen deelnemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst.
13: De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Jaguar Land Rover staat op het punt om de komende 2 jaar 4000 banen te schrappen. De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Het bedrijf wil €2 miljard besparen en komt met een vrijwillige vertrekregeling. Jaguar Land Rover heeft 33.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en is eigendom van het Indiase Tata Motors. De omzet en het resultaat daalden fors, mede door tegenvallende vraag uit China. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de €40 miljoen. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennister uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in 3 sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan 1 break in de eerste set en diep in de 2e set uit na 2 sets voorsprong. In de 3e set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als 2e geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas.
15: Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de 2e helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internazionale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met temperaturen tussen de 10 en 16 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vandaag krijgen we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt warm, met middagtemperaturen tussen de 24 graden in het westen en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de zuidwestkust krachtiger. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui vallen. Morgen verandert het weer flink. Het wordt bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. De temperatuur zakt naar zo'n 17 graden, in het zuidoosten mogelijk 20. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen.
19: De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Goudenrak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast.
20: De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam.
12: Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen.
21: Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkem van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen.
12: Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast
21: en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: zouden per bus naar een aankomstcentrum in Manston worden gebracht. Demonstranten, veel in zwarte kleding en met gezichtsbedekking, stonden tegenover oproerpolitie en probeerden de bussen tegen te houden. Zaterdag blokkeerden gemaskerde demonstranten ook al de toegang tot de haven van Dover, uit protest tegen asielzoekers. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als 8e met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2 en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de straat van Hormuz in na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De hypotheker staat te koop. De Franse eigenaar heeft fusie- en overnameboutique Apergis & Co. ingehuurd om de hypotheekadviseur te verkopen, schrijft het FD. De hypotheker is met 195 kantoren de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. Het bedrijf houdt geïnteresseerden een verwacht bruto bedrijfsresultaat voor van minstens 25 miljoen euro. Een bankier schat de mogelijke waardering op ongeveer 250 miljoen euro. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen en kernenergie

0: slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders, die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De 7-voudig wereldkampioen eindigde als 6e in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de 10e plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen 2 jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in 3 sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in 3 sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul. 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan 1 break in de eerste set en diep in de tweede set uit na 2 sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners. 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internazionale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het vrij zonnig, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. Het wordt een stuk koeler, rond de 17 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Goudenrak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen.
5: Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkum van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakken bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Portsmouth hebben extreemrechtse demonstranten geprobeerd migranten tegen te houden wiens boot zondag op het kanaal werd onderschept. De kustwacht haalde 140 migranten aan land die met een kleine boot vanuit Frankrijk de oversteek naar havenstad Portsmouth hadden gemaakt. De migranten zouden per bus naar een aankomstcentrum in Manston worden gebracht. Demonstranten, veel in zwarte kleding en met gezichtsbedekking, stonden tegenover oproerpolitie en probeerden de bussen tegen te houden. Zaterdag blokkeerden gemaskerde demonstranten ook al de toegang tot de haven van Dover, uit protest tegen asielzoekers. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Start- en landingsbanen werden gesloten. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. In Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen en meer dan 60 gewond geraakt door een ontploffing van vuurwerk in een kerk. Het ongeval gebeurde zaterdagavond in het dorp Santa Maria Canchesta, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in een lokaal van de parochie tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn 2 priesters en volgens mediaberichten ook kinderen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport. Het toestel, een Boeing 767, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. De brandweer kwam met meer dan 60 eenheden ter plaatse en trof hevige vlammen en rook aan. Er vielen meerdere gewonden. Alle start- en landingsbanen en taxibanen op het vliegveld werden na het incident gesloten. Fabien Roussel is opnieuw de kandidaat van de Franse Communistische Partij voor de presidentsverkiezingen van 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux maakte dat bekend op de Franse zender TF1. In 2022 eindigde Roussel als 8e met 2,28% van de stemmen. Zijn partij staat in de peilingen tussen 2% en 3%. Aan linkerzijde dingen ook Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise en Marine Tondelier van Les Écologistes mee, terwijl de Sociaaldemocraten in oktober een voorverkiezing houden. Iran kondigt in de komende dagen een verboden zone aan buiten de straat van Hormuz.
5: Dat zegt de hoogste Iraanse veiligheidsfunctionaris Mohsen Rezai tegen Iraanse staatsmedia. De zone begint bij de lijn van de Amerikaanse marineblokkade en strekt zich uit tot gebieden in de Perzische Golf. Elk schip dat de nieuwe zone binnenvaart, komt op de Iraanse sanctielijst. Iran stelde eind februari een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz in, na aanvallen door de Verenigde Staten en Israël.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De hypotheker staat te koop. De Franse eigenaar heeft fusie- en overnameboutique Apergis & Co. ingehuurd om de hypotheekadviseur te verkopen, schrijft het FD. De hypotheker is met 195 kantoren de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. Het bedrijf houdt geïnteresseerden een verwacht bruto bedrijfsresultaat voor van minstens 25 miljoen euro. Een bankier schat de mogelijke waardering op ongeveer 250 miljoen euro. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan te maken krijgen met grote economische problemen als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Dat zeggen economen en topbestuurders uit het Duitse bedrijfsleven. Econoom Monika Schnitzer verwacht dat de deelstaat aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt voor vakkrachten en bedrijven als de AfD aan de macht komt. Directeur Michael Hüter van onderzoeksinstituut IW waarschuwt dat de bevolking zonder immigratie richting 2045 met een kwart kan krimpen. Topman Christian Broeg van Siemens Energy noemt het energiebeleid van de AfD met een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar verlaagd, van 3,8 naar 3,3%. De regering rekent voor volgend jaar nu op 4,2% groei in plaats van 4,3%. De verlaging komt door de aanhoudende oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen zijn gestegen en het afremmen van de inflatie moeilijker is geworden. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die willen inschatten hoe het renteverloop en economische beleid eruit zien richting de presidentsverkiezingen van 2028. De Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen volgens planning plaatsvinden. China investeert omgerekend 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars. Minstens 8 financiële instellingen krijgen vers kapitaal, waarvan Beijing ruim 80% voor zijn rekening neemt. De overheid financiert dit door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven. De staatsbanken hebben voldoende buffers, maar goedkope kredieten om de groei aan te jagen hebben hun winstgevendheid aangetast. De investering moet de druk op de marges verlichten, meer leningen mogelijk maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen versterken, zodat China dit jaar het groeidoel van 4,5 tot 5% kan halen. OPEC Plus houdt de productiedoelstellingen voor olie volgende maand onveranderd. Een kerngroep van 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, maakte dat zondag bekend na een online bijeenkomst. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afgesproken hoeveelheden door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De olieprijzen bewegen vooral op ontwikkelingen in die oorlog. Tanken in Nederland is flink duurder geworden, met een recordadviesprijs van boven de €2,71 per liter benzine. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. Het Amerikaanse techbedrijf stopte woensdag abrupt met zijn diensten in Nigeria en Oeganda, zonder gebruikers vooraf te waarschuwen. Het besluit is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie, waarbij Uber 3300 banen schrapt, ongeveer 10% van het personeelsbestand. Uber was sinds 2014 actief in Nigeria, dat meer dan 200 miljoen inwoners telt. Chauffeurs zeggen verrast te zijn door de aankondiging, maar velen melden zich nu aan bij concurrenten als Bolt en InDrive. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord en Al-Ittihad hebben geen akkoord bereikt over de transfer van Anis Hajmoussa. De clubs kwamen niet tot overeenstemming over de betalingsvoorwaarden, omdat Feyenoord een bankgarantie eiste voor de recordtransfer, die kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. De transfermarkt in Saoedi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is voor een medische keuring. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie, omdat de vleugelspeler zich twee keer te laat meldde. Feyenoord speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend Olympisch en wereldkampioen Italië in 5 sets, 3-2. Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Nederland won destijds het brons, maar werd op dit EK in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië. Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde in Monza. Bij Mercedes hadden we gedragsregels opgeschreven en daardoor ging het nooit echt mis, zegt Hamilton. Hier zijn er geen regels en ik denk dat dat moet veranderen. Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde en hij terugviel naar de tiende plaats. Arina Sabalenka heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus won in twee sets van de Amerikaanse Taylor Townsend, 6-4, 6-3. Sabalenka won de US Open de afgelopen twee jaar. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen Linda Noskova uit Tsjechië, die in drie sets won van de Oekraïense Marta Kostyuk. Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Spaanse titelverdediger was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz had genoeg aan één break in de eerste set en liep in de tweede set uit na twee sets voorsprong. In de derde set maakte hij het na 2 uur en 22 minuten af met een vroege break. De als tweede geplaatste Alcaraz neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Stefanos Tsitsipas. Juventus heeft in de extra tijd een punt gered in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Invaller Alfajo Cisse had in de tweede helft de score geopend voor de bezoekers. In de extra tijd kopte Federico Gatti hard binnen op aangeven van Teun Koopmeiners, 1-1. Juventus en Milan hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. AS Roma en Internationale hebben 9 punten. Roma gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in de Serie A.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen tussen de 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het vrij zonnig, met temperaturen tussen de 24 graden in het westen en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgen is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het noorden en westen. Het wordt een stuk koeler, rond de 17 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het strand van Neeltje Jans is zondagavond een zeehond met albinisme gevonden. De stichting Reddingsteam Zeedieren meldt dat zo'n albino zeehond zeldzaam is. Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment. Het reddingsteam zegt dat de zeehond er gezond uitziet en bij opkomend water weer gaat zwemmen. De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van een brand in een open schuur met hooibalen in Gouderak. In de schuur stond ongeveer 60 ton hooi opgeslagen, waarvan nog een derde in brand staat. De oorzaak van de brand, die aan het einde van de middag ontstond, wordt nog onderzocht. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, maar niets staat nog vast. Mensen in Moordrecht en Zevenhuizen kunnen komende nacht last krijgen van rookoverlast. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend meer dan 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse maritieme evenement kende volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond met een verlichte schepenparade, optredens vanaf een vrachtschip en vuurwerk trok tienduizenden bezoekers. Het evenement biedt ieder jaar in het eerste septemberweekend een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie, die volgens de organisatie wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. Het Bloemencorso in Zundert heeft zondag ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Het is de 90ste editie van het Corso, dat volgens de organisatie het grootste ter wereld is. 20 buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen. Buurtschap Stuiverzand won dit jaar met de wagen Zeespiegel, een open wagen van ongeveer 25 meter lang met veel spiegels. Per wagen worden zo'n 300.000 dahlia's gebruikt. In totaal gaat het om 5 à 6 miljoen bloemen. Op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is zondagmiddag het eerste nationale herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. 250 mensen waren daarbij aanwezig. Initiatiefnemer Mirjam Lauwe van Bekkem van Stichting Nooit Voorbij zegt dat veel mensen een plek misten om naartoe te gaan na het verlies van een kind. Het monument is een kunstwerk met de namen van 200 kinderen. Over 2 jaar komt er een soortgelijk kunstwerk bij met nieuwe namen. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag Hietzakke bezocht, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde voor een borstbeeld van Klaus dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix. Ze liepen ook over de Prins Klaus-promenade, die in 2014 door Beatrix werd geopend. Lokale bewoners ontvingen het gezelschap enthousiast en kinderen stonden met Nederlandse vlaggetjes te zwaaien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Portsmouth hebben extreemrechtse demonstranten geprobeerd migranten tegen te houden wiens boot zondag op het kanaal werd onderschept. De kustwacht haalde 140 migranten aan land die met een kleine boot vanuit Frankrijk de oversteek naar havenstad Portsmouth hadden gemaakt. De migranten zouden per bus naar een aankomstcentrum in Manston worden gebracht. Demonstranten, veel in zwarte kleding en met gezichtsbedekking, stonden tegenover oproerpolitie en probeerden de bussen tegen te houden. Zaterdag blokkeerden gemaskerde demonstranten ook al de toegang tot de haven van Dover, uit protest tegen asielzoekers. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air op het vliegveld van Miami zijn zondag minstens 5 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad in Florida bevestigd. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Het vrachtvliegtuig schoot iets voor 2 uur 's middags lokale tijd aan het einde van de landingsbaan door, raakte meerdere voertuigen.